0: Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

jij die loopt in mijn lievelingstrui. Het is mijn hand die jij plots vastpakt als ik dommig naast jou fiets.

Zo, en het volgende nummer, daar heeft deze meneer een verschrikkelijke hekel aan. Hij vindt er helemaal niets aan, maar toch speelt hij het voor ons. En ik vind hem heel erg mooi, en ik denk jullie ook. Ik zou bijna zeggen in de woorden van Cor van Eyck, luister en huiver naar Sari Nandé.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
1: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
0: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
2: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
0: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang en je hebt nu vertraging op onder andere de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Bregseplein en Rotterdam-Feyenoord staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de N207 richting Hillegom doe je er tussen Alphen aan de Rijn en de afrit Nieuweveen 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
9: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet de techniek. De gast van vandaag is Arne Terstegen, directeur-bestuurder van woningbouwcoöperatie of woningcoöperatie Mozaïek Wonen. En jullie zitten in Gouda, Govervelle. Arne, van harte welkom in de uitzending.
10: Ja, dank. Leuk. Dank voor de uitnodiging.
9: Ik heb inmiddels begrepen dat je niet geboren bent in Gouda. En
10: nee.
9: Dat je ook op dit moment niet woont. Maar nee. Je neemt niet weg, dit programma heet Gast uit de Streek, dat jullie organisatie een heel belangrijke rol speelt in Gouda en ook in omstreken. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
10: Leuk.
9: Maar we beginnen altijd met het persoonlijke verhaal van onze gast. Waar ben je wel geboren, als je niet in Gouda geboren bent?
10: Ik ben in Delft geboren. En ik heb ook altijd in mijn jeugd in een sociale huurwoning gewoond. Nog in die tijd dat ook nog vogelaarwijken waren. Dus dat was ook een wijk waar veel aandacht naartoe ging vanuit het Rijk. Want het was niet de allermooiste wijk van Delft.
9: Ja. Wat voor gezin kom je dan?
10: Ik kom uit een gezin. Mijn moeder heeft mij opgevoed. Samen met mijn broer. Voor een groot gedeelte. En zo is het. Dus ik woonde samen met mijn moeder.
9: Ja. En heb je een gelukkige jeugd gehad?
10: Ik heb een ontzettend gelukkige jeugd gehad. Ja, zeker. Ja.
9: En ben je ook uiteraard ben je ook in Delft naar school gegaan? Lagere school, maar ook middelbare school?
10: Ja, ook de lagere school en de middelbare school, ja.
9: En wat voor middelbare school was dat?
10: Dat was een openbare middelbare school, MAVO, HAVO, VWO.
9: Ah, oké. En wat heb je uiteindelijk voor richting gekozen?
10: Ik ben uiteindelijk op de HAVO geëindigd. Dus ik heb HAVO eindexamen gedaan. Ja.
9: Nou ja, dat is een prima opleiding, niks meer mis.
10: Zeker,
9: hoor.
10: Zeker.
9: Dan ben je op een gegeven moment, neem ik aan, gaan studeren.
10: Ja.
9: En wat voor studie heb je eigenlijk gedaan? Want dat vraag ik me onmiddellijk af. Ik denk, ja, als iemand directeur-bestuurder is van een woningcorporatie, wat heeft hij dan voor opleiding gedaan? Heeft dat daar iets mee te maken?
10: Ja, wat ik gedaan heb, is ik heb na mijn HAVO, want ik had allerlei dingen aan mijn hoofd toen ik op de middelbare school zat, wat misschien wat middelbare scholieren die mogelijkerwijs luisteren, maar misschien ook niet, wel herkennen, is ik had mijn hoofd op allerlei andere dingen gericht dan op school. Dus dat heeft geleid tot het eindigen op een HAVO-eindexamen. Heb toen HEAO gedaan en ben toen doorgegaan naar de universiteit. Dus ik heb een beetje een omweg genomen om uiteindelijk toch een universitaire studie te doen. En dat is me erg goed bevallen. Dus ja, ik heb hele goede praktische handvatten gekregen over hoe je met boekhouden om moet gaan, hoe financiën werkt, dat soort zaken. En toen heb ik er nog een soort organisatiekunde op de Universiteit aan Amsterdam, heb ik er aan vastgekoppeld.
9: Ja, en die eerste studie waar je het over had, was dat ook in Amsterdam?
10: Of? Dat was in Den Haag.
9: Den Haag, oké. Okay.
10: Ja.
9: Dan is er een moment gekomen dat je die studie hebt gedaan en dan ga je werken. Had je al voor die tijd baantjes gehad, zeg maar, toen je nog studeerde? Heel vaak zie je dan dat studenten natuurlijk werken, hè, om er wat bij te verdienen. Was dat bij jou ook het geval?
10: Ja, zeker. Ik heb heel veel allerlei verschillende banen gehad. Maar de baan die ik denk ik uiteindelijk het langst heb gehad is bij de IKEA. In de klantservice. Dus dat is ook kennis en ervaring die ik nog met regelmaat.
9: In Delft, ja. Wie kent hem niet? Hè?
10: Ik wou zeggen, ja, daar komt volgens mij, als we het dan toch over een streekplek hebben, dan is dat wel IKEA. En het leuke is dat
9: En binnenkort komen ze in Gouda, hè? Met een heel klein filiaaltje.
10: Oh, echt waar?
9: Ja.
10: Nou, ik kan iedereen aanraden, want het was heerlijk om er te werken. En het leuke is dat je echt leert om met heel veel verschillende klanten om te gaan.
9: Ja.
10: Want dat is natuurlijk wat er bij de klantenservice. Want bij de klantenservice komen meestal niet de mensen, en dat zeg ik bij ons klantenservice ook heel vaak. Er komen meestal niet de mensen die zeggen, wat ben ik nou toch dol op de IKEA. Daar kwamen meestal de mensen die zeiden, er is echt iets heel erg misgegaan met, nou, mijn meubel.
9: Veel klachten eigenlijk.
10: Eigenlijk is het een klachtenstroom die je binnenkrijgt. Ja.
9: En hoe lang heb je dat gedaan bij de IKEA?
10: Nee, dat heb ik wel ruim 1,5-2 jaar gedaan.
9: 2 jaar gedaan, ja. En toen je dus afgestudeerd was, ben je toen meteen gaan werken? Of heb je eerst die aanvullende studie gedaan waar je het over had?
10: Ik heb tussendoor even gewerkt voor een organisatie die bestaat niet meer. Dat is de Opta. En die keek over, zat ik op de financiële administratie.
9: Oké, maar dat is altijd nuttig. Hè? We hadden
10: dat
9: over
10: was ook
9: kunnen
10: echt met
9: boekhouden.
10: Ik
9: heb ook zelf boekhouden en handelsrekenen vroeger gehad. Heb je heel veel aan in je hele leven.
10: Zeker.
9: Die eerste echte baan waar je zegt van, nou, dat was echt wel iets wat ik graag wilde gaan doen. Wat was dat?
10: Bij een woningcorporatie.
9: Toen al?
10: Ja, en daartussen heeft van alles en nog wat gezeten. Maar mijn allereerste baan was bij een woningcorporatie. Ik heb mijn afstudeeronderzoek gedaan bij een woningcorporatie. Ook over hoe werkt een organisatie? Hoe kun je goed met elkaar samenwerken? Hoe kun je goed zijn voor de huurder die op dat moment je allerbelangrijkste doelgroep is? Dat was mijn afstudeeronderzoek. En naar aanleiding daarvan ben ik gebleven bij die corporatie. Die zat in Utrecht. Tegenwoordig heten ze Woonin. Toen heten ze nog Mitros.
9: Mitros, ik heb er nog nooit van gehoord, maar
10: ik snap
9: moet eerlijk beweren dat ik ken ze niet, de woningbouwcorporaties in Utrecht. Hoe lang heb je daar gewerkt?
10: Daar heb ik uiteindelijk 2 jaar gewerkt.
9: Veel geleerd?
10: Heel veel geleerd. En ook wel gedacht, oh, dit is wel heel mooi werk. Maar ik zou wel meer willen leren van wat woningcorporaties doen. En wat deze woningcorporatie is er één. Maar ik zou wel van heel veel meer willen leren. En toen ben ik richting de organisatieadvieskant gegaan. En echt als adviseur altijd aan het werk geweest voor woningcorporaties.
9: Ja, maar was dat een zelfstandige functie of maakte je onderdeel uit van een adviesbureau?
10: Ik maakte onderdeel uit van een adviesbureau, ja.
9: En die was gespecialiseerd in sociale woningen?
10: Die was gespecialiseerd in het advies geven aan onder andere woningcorporaties. Ook gemeenten, maar vooral publieke organisaties, ja.
9: En hoe lang heb je dat advieswerk gedaan?
10: Ja, dat heeft zich een beetje opgeknipt in een aantal momenten. Want ik heb ook nog tijdelijk in het buitenland gewoond en gewerkt.
9: Ook nog? Vertel eens. Dat klinkt wel heel spannend.
10: Ja, want die is ook heel spannend. Ik heb gewerkt voor, of in ieder geval, ik vind dat zelf een van de meest bijzondere momenten in mijn carrière geweest. Omdat het zo ver af ligt van wat je hier in Nederland meemaakt. Maar zo hetzelfde kan zijn. Want ik werkte daar voor een organisatie die mensen vanuit gebouwen, vanuit sloppenwijken in gebouwen herhuisvest. Dus dat is eigenlijk volkshuisvesting puur sang, zou ik willen zeggen.
9: Ja, en in welk land was dat?
10: Dat was in India.
9: Ja, dat is wel een land dat in dat opzicht wel enige hulp kan gebruiken.
10: Ja, het was in Mumbai en het was heel bijzonder omdat je daar ook al zag dat als mensen in sloppenwijken wonen, mensen eigenlijk heel veel gemeenschapszin is daar. Dus heel veel gemeenschapsopbouw. Mensen zorgen heel goed voor elkaar, kijken heel goed naar elkaar uit. En een van de opgaven van die organisatie was niet alleen zorgen dat er nieuwe woningen kwamen, maar ook zorgen dat de gemeenschapszin bleef bestaan, ook op het moment dat mensen in de gebouwen woonden. Dus daar zie je al echt die taken van een woningcorporatie, zowel het wonen als het thuis voelen. Ja, dat was ook in die organisatie erg belangrijk.
9: Veel verder gaat dan de stenen.
10: Het gaat zoveel verder dan stenen.
9: Maar
10: ja.
9: Je hebt het al dat onderwerp al gekozen bij je studie. Betekent dat je daar al een zekere affiniteit mee had? Want je kiest zo'n onderwerp niet bij toeval. Dan moet je iets in zien. Dan moet je je toe aangetrokken voelen.
10: Ja, en dat heeft dus ook voor een deel te maken met waar ik mijn verhaal helemaal mee begon. Ja. Dat ik woonde in een vogelaarwijk. Dat ik gezien heb wat een woningcorporatie of wat een goede leefomgeving kan betekenen voor het geluk waar je in leeft. En dat heeft me altijd getrokken om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Als het mensen in een woning wonen of een wijk niet goed genoeg is, of juist een wijk wel goed genoeg is, maar mensen om wat voor reden dan ook iets tegenkomen in het leven, dan ben ik zo blij dat wij in Nederland wonen en dat er allerlei organisaties zijn die daar een bijdrage aan leveren om mensen gelukkiger te maken.
9: Ja. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Hoe ben je uiteindelijk in Gouda terechtgekomen?
10: Ja, een beetje via een omweg. Ik heb nadat ik...
9: Ik heb al een hoop omwegen gehoord bij jou.
10: Ja, maar deze kwam ook nog even als omweg. Want dat gaat meer over het onderwerp. Dat gaat niet over het land, maar meer over het onderwerp. Want ik heb nadat ik als adviseur vooral voor woningcorporaties heb gewerkt, ook heel veel voor welzijn, zorgpartijen. Ik heb zelfs voor Blijf van mijn Lijf gewerkt. En eigenlijk wat al die organisaties dus met elkaar delen, is het zorg hebben voor mensen. En uiteindelijk is het zo dat de plek waar je woont een hele belangrijke basis is voor al die andere diensten. Dus toen ik in deze regio werkte bij een zorgbedrijf en zag dat er een vacature was bij een woonbedrijf, toen dacht ik, dit is mijn moment. Ik vind dit een hele mooie streek om voor te werken. Ik ken de streek ook al. Dus dit was een vacature waar ik heel graag op solliciteerde.
9: Was je in een van je vorige banen wel eens actief geweest in Gouda? Of,
10: Ja, want ik werkte voor Vierstroomhulp Thuis.
9: Kijk, ja.
10: Dus dat is precies dezelfde regio. Dus ik kende de regio al goed. Dus ik vind dit een hele mooie regio waarin je precies de ingrediënten waar ik het net over had, het gemeenschapszin, het samen, het naar elkaar omkijken, vind ik in deze regio heel actief.
9: En wanneer ben je nou precies gaan werken hier in Gouda?
10: Bij Mozaïek Wonen ben ik in juni 2022 gaan werken.
9: 22, dus dat is 4 jaar. Ruim vier jaar. Ik ga straks vragen hoe het bevallen is. Maar nog even een ander, over het persoonlijke verhaal een beetje af te sluiten. Dat vind ik ook altijd wel leuk om te horen van, heb je een gezin? Heb je hobby's? Je hebt natuurlijk een hartstikke drukke baan. Dat kan ik me zomaar voorstellen als directeur-bestuurder. Heb je een gezin? Heb je hobby's?
10: Ik heb zeker een gezin. Ik heb 2 puberzonen. Dus naast mijn werk houden die mij flink bezig. Want wat ik zelf vertelde over mijn puberfase zie ik bij mijn jongens ook volop aanwezig. Veel afleiding voor al het andere wat het leven te bieden heeft buiten de verplichtingen. Mijn zonen zijn 16 en 18. De eerste, dus die van 18, is vandaag voor het eerst naar zijn hbo-opleiding doorgestapt. En de jongste doet dit jaar havo-eindexamen.
9: Nou, spannend.
10: En ik woon samen met mijn man en mijn 2 zoons wonen wij in Delft.
9: Ja. In Delft.
10: Ja.
9: Heb je nog tijd voor hobby's?
10: Nou, ik heb zeker tijd voor hobby's, maar ik heb vooral tijd voor om dingen te lezen, te sporten, met mijn gezin leuke dingen te doen. Ik hou heel erg van reizen. Het feit dat ik in India gewoond heb, betekent dat reizen me echt in het bloed is gaan zitten. Dus daar besteed ik ook mijn vrije tijd aan.
9: En dan gaan jullie wel met z'n allen?
10: En dan gaan we altijd met z'n allen,
9: kijk,
10: ja.
9: Nog plannen voor de komende periode?
10: Nou, we zijn afgelopen jaar hebben we een rondreis door Italië gemaakt. En dat was heerlijk om met elkaar zo op pad te zijn. En volgend jaar hebben we bedacht weer wat verder weg te gaan.
9: Dan gaan we nu even naar een muziekje luisteren. We gaan naar Madness.

0: Ja, Our House van Madness. Ja, en over huizen gesproken. Hier is nog steeds te gast Arne ter Stegen van Mozaïek Wonen uit Gouda. Ja, laten we eens hebben over een woningcorporatie. Wat is dat eigenlijk voor organisatie? Wat is de maatschappelijke opdracht? En ja, hoe vullen jullie dat verhaal van die maatschappelijke opdracht in?
1: Dat is een grote vraag.
0: Ja.
1: Ja. En een woningcorporatie staat voor veel, zou ik willen zeggen. Maar ik denk het allerbelangrijkste wat we doen is dat we woningen verhuren. En zeker onder de huidige wetgeving verhuren we woningen aan mensen die niet op een andere manier aan een woning kunnen komen. Dus dat betekent dat het
0: vanwege
1: mensen zijn
0: veel.
1: Die vanwege hun inkomen niet op een andere manier een woning kunnen verhuren. In het verleden was dat wel anders. Dus er wonen nog steeds best wat mensen in onze woningen die in de vroegere tijd een keuze hadden. Maar op dit moment is het zo dat de mensen die bij ons huren eigenlijk niet op een andere manier aan een woning kunnen komen dan via ons.
0: Ja. En de instelling is een stichting, neem ik aan?
1: Ja, zeker. Wij zijn een stichting.
0: Want vroeger had je ook verenigingen. Daar hadden we het net over voordat je hier naartoe kwam. Vroegen we ons af, bestaan die verenigingen überhaupt nog? Of zijn die allemaal verdwenen inmiddels?
1: Er bestaan in het land zeker nog verenigingen. Sterker nog, wij zijn niet zo lang geleden ook met een voorgaande vereniging gefuseerd. Wil een vereniging met een stichting fuseren, zal het eerst een stichting moeten worden.
0: Ja.
1: Daar moet dan alle leden, of in ieder geval 90% van de leden, mee instemmen. En dus veel corporaties zijn op dit moment een stichting geworden zonder winstoogmerk.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat daarmee is ook een bestuur gekomen en wordt er een toezicht gehouden door Raad van Commissaris. Het is vooral eigenlijk meer dat de toezichtstructuur iets anders is. Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Hoeveel woningen hebben jullie op dit moment in beheer en waar, in welke gemeenten bevinden die zich?
1: We hebben een iets minder dan 12.000 woningen in ons beheer. De grootste aantal woningen zijn in Gouda. Verder hebben we daarna in orde van grootte zitten we in Bodegraven-Reewijk. Zitten wij in Moordrecht-Zuidplas en in Krimpenerwaard-Gouderak.
0: Ja, daar heb ik overigens onlangs over gelezen dat jullie in gesprek waren met een andere woningbouwvereniging in de Krimpenerwaard om eventueel volgend jaar die woningen over te dragen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
0: En dan vraag ik me ook af, Moordrecht ligt in de gemeente Zuidplas als enige van alle kernen die Zuidplas heeft. Is dat dan ook op termijn ook iets waar je denkt van, moeten we dat blijven doen? Of zeg je van, Westergouw is bijna Moordrecht, dus dat maakt het uit.
1: Dat is natuurlijk de vraag wat de achterliggende reden is om in gesprek te gaan met een collega-corporatie voor zo'n overdracht. En voor ons was de belangrijkste reden om in gesprek te gaan met onze collega was geld. Want op dit moment hebben wij onvoldoende geld om de woningen te bouwen die we zouden moeten bouwen voor alle mensen die nog op de wachtlijst staan. Ik denk dat ondertussen onder de luisteraars iedereen wel iemand kent die aan het wachten is op een woning.
0: Ja, want hoeveel zijn er in Gouda en hoeveel zijn er in de regio?
1: Hoeveel mensen ingeschreven staan.
0: Ja.
1: Ja, er is altijd een verschil tussen hoeveel mensen staan er nou ingeschreven en hoeveel mensen wachten er op een woning. Maar je zou ongeveer kunnen zeggen dat er wel 25.000 mensen. Er zijn echt heel veel mensen aan het wachten op een woning.
0: Ja, in Midden-Holland hebben we het
1: dan
0: over.
1: En
0: in Gouda
1: het dan
0: zijn
1: over
0: het er 4.000 hoor ik wel eens. Maar
1: ja, ik hoor ook wel eens 8.000. Dus dat zijn er echt heel veel. Ja, zeker.
0: Het is maar net hoe je telt. En,
1: ja, wie zijn het? Is het degene die ingeschreven staat bij het systeem of de mensen die reageren op een woning? Maar het zijn er echt heel veel. En je wacht in Gouda snel tussen de 1,5 en 3,5 jaar op een woning als je graag een woning wil. En dat is echt lang.
0: Ja, dat is behoorlijk lang.
1: Ja.
0: En overigens worden gewoon straks even op de toewijzingsstructuur. Want daar is ook natuurlijk de nodige commentaar op geweest de afgelopen jaren. Maar nog even terug naar die financiering. Geld te weinig. Nou, er zijn maar weinig maatschappelijke instellingen die zeggen ik heb geld te veel.
1: Zeker.
0: Maar nog even om een rijtje te zetten van hoe komt een woningbouwcorporatie, een woningcorporatie aan zijn geld eigenlijk?
1: Ja, we hebben natuurlijk huurinkomsten.
0: Ja.
1: Maar als we nu kijken naar onze huurinkomsten, daar kunnen wij bij lange na niet onze investeringen mee betalen. Dus wij krijgen ongeveer 90 miljoen binnen aan huurinkomsten. Maar wij investeren ongeveer 50 miljoen. En wij investeren nog daarnaast, naast die 90 miljoen, nog 50 miljoen extra aan nieuwbouwwoningen. Dus het is echt veel geld.
0: Ja.
1: Ja,
0: en dat geld dat je dan tekort komt. Ik heb ergens gelezen dat woningbouwverenigingen ook kunnen lenen. En dat er een waarborg voor ons is, sociale woningbouw. Daar staat dan dat de woningbouw corporaties onderling garant staan, maar dat de overheid achtervang is en dat daardoor in ieder geval tegen een lagere rente geleend kan worden.
1: Ja, dat klopt. Wij kunnen ons geld lenen tegen een ietsjes lagere rente, omdat dus we een achtervang hebben van de overheid. En dat betekent dat we een paar procentpunten lager lenen, promielpunten lager lenen dan dat een commerciële partij dat doet.
0: Maar dat betekent dat, zoals in de huidige situatie, stijgen de rentes overal weer. Hè?
1: Dus, dat stijgt die bij ons ook.
0: En dat betekent dat de financiële positie slechter maakt eigenlijk van.
1: Ja, kunnen we nog minder woningen bouwen. Ja, zeker. Ja. Ja. Mag ik nog even een correctie doen op de aantallen van net? Wij krijgen ongeveer 90 miljoen aan huur binnen. En daarnaast moeten wij 25 miljoen euro lenen om extra woningen te bouwen en te verduurzamen.
0: 25 miljoen lenen.
1: Extra. Dus extra. Naast die 90 miljoen die we binnenkrijgen.
0: Zijn er ook normen voor woningcorporaties van hoe de schuldlast moet zijn? Kijk, gemeentes hebben er ook normen voor. Hè?
1: Ja, zeker.
0: En Gouden doet het dan redelijk, heb ik begrepen, uit de cijfers. Maar zulke normen zullen voor jullie ook bestaan?
1: Ja, zeker. Wij hebben verschillende normen. Dus wij hebben normen over hoeveel geld we mogen lenen in verhouding met de waarde van ons vastgoed. En we hebben een norm naar hoeveel lasten we mogen hebben in verhouding tot wat we binnenkrijgen aan geld. Dus ja, zeker. We hebben daar allerlei, en dat hebben dan allerlei ingewikkelde termen. Maar wij worden ook door een autoriteit in de gaten gehouden. Dat is natuurlijk ook een beetje door alle situaties die veel van de luisteraars misschien ook wel kennen uit het verleden. Maar wij worden in de gaten gehouden ook door een autoriteit.
0: Autoriteit woningcorporatie. En je hebt ook nog een inspectie, leefomgeving en transport die ook nog toezicht houdt.
1: Wij stikken
0: van de toezichthouders
1: in
0: Nederland.
1: Zeker als woningcorporatie word je flink in de gaten gehouden. Ja. Maar dus ook onze normen worden in de gaten gehouden. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Want als je nadenkt, wij huisvesten 25.000 mensen. Je wil ook zorgen dat die mensen gewoon gegarandeerd een goede woning houden. Dus het is wel goed dat er een autoriteit is die met ons meekijkt. We gaan natuurlijk vanuit dat iedere bestuurder doet wat hij zou moeten doen. Iedere organisatie doet wat hij zou moeten doen. Maar soms is het wel goed dat er even iemand meekijkt.
0: Ja, en even terug te komen op die huurinkomsten, want ik weet niet of dat al duidelijk genoeg gezegd is. Jullie zitten eigenlijk met jullie huren al aan een bepaalde ondergrens. Hè? Want officieel is de grens voor sociale woninghuur iets van €940 euro per maand. Maar daar zitten jullie ver onder volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Kijk, om aan onze doelgroep te kunnen verhuren, en onze doelgroep zijn dan dus mensen met een lager inkomen, verhuren wij woningen die feitelijk €1200 bijvoorbeeld waard zijn. Die verhuren wij voor €700 om hem voor mensen toegankelijk te maken.
0: Ja, waardoor dus ook de inkomsten ook iets lager zijn dan ze zouden kunnen zijn.
1: Zeker. Wij laten heel veel inkomsten liggen op maandbasis. En dat doen we omdat we een maatschappelijke opgave hebben. Dus dat betekent dat wij zeker geen commerciële organisatie zijn. Want wij zouden in sommige gevallen dus tussen de €400 en de €500 en soms wel €600 huur per maand extra kunnen vragen per woning. Ja. Maar dat doen we niet, omdat mensen er dan niet kunnen wonen.
0: Nee. En daar wordt ook wel eens gesproken dat woningcorporaties een rol kunnen hebben bij de middenhuur.
1: Ja.
0: Speelt dat in Gouden of in de regio?
1: Dat is natuurlijk ook in onze regio een hele belangrijke doelgroep die we op dit moment niet kunnen huisvesten. Gelukkig verandert de wetgeving. Wordt er aan gewerkt om die wetgeving te veranderen en kunnen we op termijn ook voor die doelgroep bouwen? Dat is natuurlijk voor de doelgroep heel fijn en tegelijkertijd komt er dan natuurlijk ook nog een doelgroep bij waar we ook voor moeten bouwen. Dus het is altijd wel een puzzel om na te denken.
0: Die leveren wel iets meer op.
1: Maar dat levert dan weer iets meer op en hopelijk kun je daar dan weer wat middelen voor gebruiken voor je andere doelgroep.
0: Even naar de rol van de gemeente, want ik heb wel eens gehoord dat de gemeente zegt van sociale woningbouw, dat kost de gemeente alleen maar geld. Soms wel 50.000 per woning. Ik heb geen idee waar die cijfers vandaan komen. Dat kan ik ook niet verifiëren op dit moment, maar ik heb wel begrepen dat de gemeente woningcorporaties tegemoet komen vaak met goedkopere grond bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt.
0: Er is ook iets wat heet een vereveningsfonds, waar soms ook geld uit betaald kan worden om een sociaal project betaalbaar te worden. En ik zag in het samenlevingsakkoord dat er ook onderzocht wordt of er een woningfonds kan komen. Naar het voorbeeld van Rijswijk. Hoe dat precies werkt, dat weet ik niet. Maar in die richting zijn wel bewegingen gaande, denk ik. Omdat geld dat beschikbaar moet komen voor sociale woningbouw verhoogd moet worden. Want wat kan je van het Rijk verwachten verder?
1: Nou ja, als ik begin bij wat de gemeentes, en zeker de gemeentes waar wij mee samenwerken, dat zijn over het algemeen onze goede partners. Dus wij zijn goed in gesprek met alle gemeentes om na te denken over waar kunnen we middelen vandaan halen. Hoe kunnen we met elkaar kijken naar het aanvragen van subsidies bij provincie, bij Rijk, voor alle opgaves die we hebben. Inderdaad betalen corporaties een sociale grondprijs. Dus daarin komen heel veel gemeentes ons tegemoet. Dus daar ben ik alleen maar heel blij om. Daar werken we echt in samen. Waarin het Rijk ons meer tegemoet kan komen, staat ook in de krant van Mozaïek. Daar heb ik deze keer ook een column in geschreven. Waarin ook heel duidelijk staat dat het heel bijzonder is dat wij winstbelasting betalen. Terwijl wij maken geen winst. Ik heb net verteld, wij maken op iedere woning verlies. Dus het is heel raar dat wij winstbelasting betalen. Maar dat is wel nog steeds.
0: Ja, dat is natuurlijk een aantal jaren terug ook enorm bezuinigd op de woningcorporaties. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Terwijl er een enorme sociale opdracht ligt.
1: Terwijl als je kijkt, er moet 100.000 woningen gebouwd worden. Ja. 30.000 daarvan moeten gebouwd worden landelijk door woningcorporaties. En daar hebben wij wel middelen voor nodig. Dus een onderwerp die je daarin kan doen is op het moment dat het Rijk zorgt dat de vennootschapsbelasting daarvan afgaat.
0: Ja, dat lijkt me een heel goed streven. Alleen dat levert weer minder belastinginkomsten op en begaat in begrotingen.
1: We hebben
0: ingewikkeld genoeg zijn op dit moment.
1: Ik wou zeggen, misschien tegen de tijd dat deze uitzending is, weten we iets meer wat er uitgelekt is uit de begroting, maar de Rijksbegroting. Maar tot nu toe zien we dat het een moeilijke puzzel is voor ons Rijk.
0: Ja. Laten we nog heel even kijken naar wie er nou in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het heeft te maken met de inkomensgrens. En hoe gaat het met toewijzingen in Gouda? Dus wat is de huurgrens voor sociale woningbouw?
1: Wat is het inkomen?
0: Inkomen?
1: Het inkomen van mensen is een beetje afhankelijk of het een eenpersoons- of een meerpersoonshuishouden is. En even om hem indicatie te geven. Ongeveer voor een eenpersoonshuishouden gaat het over 30.000 euro wat mensen kunnen verdienen op jaarbasis. En over een tweepersoons- of meerpersoonshuishouden gaat het over 40.000 euro.
0: Ja, en er is regionale samenwerking. Hè? De doelstellingen die moeten eigenlijk regionaal gehaald worden. Dan hoor je ook in Gouda, ook in het laatste akkoord dat ligt, politiek, is er weer een wens dat de gemeente meer regie krijgt op toewijzen van woningen. En dat ze gauw naar zoveel mogelijk voorrang zouden moeten krijgen. Is dat haalbaar als je regionale afspraken maakt?
1: Ja, dat zou wel kunnen. Wat je kunt afspreken is, je kunt een percentage afspreken. En dat is best hoog. Je kunt een percentage afspreken waarvan je zegt, die wil ik in eerste instantie naar Gouwenaren hebben.
0: Dat was vorig jaar 50% volgens mij.
1: Ja, dus dat kan 50% zijn, dat klopt. En dan kun je daarnaast zeggen, en de andere 50% kan dan van andere doelgroepen vandaan komen.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, er waren ook mensen uit Gouda bijvoorbeeld in Bodegraven gehuisvest. Dat weet ik toevallig uit ervaring van dichtbij.
1: Ja, dat klopt. Maar dat kan dan bij die andere 50%.
0: Ja, precies. En statushouders, dat is natuurlijk ook een onderwerp dat iedere keer op de politieke agenda staat. En ook daarvan is weer gezegd van het automatisme moet weg. Ook daar moet je eigenlijk van tevoren een bepaald beperkt aantal huizen voor beschikbaar stellen en dat een soort quotum per jaar. Is daar al overleg over geweest met de gemeente over die kant van de toewijzingen?
1: Nee, we hebben geen overleg gevoerd over het quotum van statushouders. Ik vind het een ingewikkelde term ook hoor, als we het zo doen. Want dan gaat het ineens over aantallen.
0: Ja.
1: Wat we wel met elkaar afspreken is, we zijn heel goed in overleg op welke manier we zo goed mogelijk de huisvesting van statushouders kunnen doen. En ook zoveel mogelijk woningen toegankelijk houden voor alle andere doelgroepen. Want naast statushouders zijn er ook andere mensen die urgent bij ons een woning krijgen. Kan om allerlei redenen zijn, ook om medische redenen zijn. Dus die mensen huisvesten we ook. En tegelijkertijd willen we ook allemaal dat de woningen beschikbaar blijven voor alle andere mensen die op de lijst staan. Dus daar zijn we wel goed met elkaar in overleg.
0: Oké, we gaan straks praten over alle projecten die op dit moment op verschillende fronten leven. Dan gaan we nog even een muziekje draaien. Arjan, doe maar een nummer over een huis.

0: Ja, retro rock'n'roll van Shaken Stevens. Dat is ook alweer oud, uit de jaren 80, 90, denk ik. Ja, we gaan verder praten over mozaïek wonen. We hebben het al een beetje gehad over de functie van een woningcorporatie, dat die veel verder gaat dan stenen. Kan je daar nog een toelichting op geven?
1: Ja, zeker. Want ik begon natuurlijk met een van onze belangrijkste doelen is het verhuren van woningen. Maar zoals ik al zelf aangaf, dat ik heb gemerkt dat wat een woningcorporatie doet veel meer is dan alleen de stenen. Want wij werken ook aan de leefomgeving. En wij proberen ook samen met een aantal samenwerkingspartners de wijken veel mooier te maken. Dus we hebben echt een aantal in Achterwillens hebben we een heel mooi samenwerkingsproject. We zijn in Bodegraven bezig in de Zeeheldenbuurt. Dus we zijn echt op een aantal plekken zijn we bezig om met meerdere partijen de wijk mooier te maken. Waarin wij naar de stenen kijken, maar met de huurders in gesprek gaan, maar ook samen met de zorg en welzijn actief zijn.
0: Ja, is veiligheid daar een belangrijk onderdeel?
1: En veiligheid is daar zeker ook een belangrijke. En zelfs dingen als afval is daar natuurlijk belangrijk. Ja. Dus ook die samenwerking met de gemeente.
0: Ook interessant onderwerp in de nabije toekomst.
1: Ja, want zeker op het moment dat een wijk en een woning er goed bij ligt en het veilig en fijn is om er te wonen, dan zie je ook dat het voor mensen een veel prettigere leefomgeving is. En als je je niet druk hoeft te maken over de plek waar je woont, kun je je druk maken over andere dingen.
0: Ja, want jullie hebben hoeveel mensen in dienst?
1: Wij hebben ongeveer 140 mensen in dienst.
0: Ja, en hoeveel mensen werken daar eigenlijk aan het sociale aspect van de woningcorporatie?
1: Nou, ik denk dat we zo 40% van de mensen die daar werken zijn met het sociale deel bezig. Dus niet met de stenen, niet met het verduurzamen, niet met het onderhoud, niet met de financiën. Maar zijn echt bezig om het in de wijken beter en mooier te maken.
0: Ja, heb je bij alle projecten een soort aanspreekbare persoon namens jullie organisatie?
1: Ja, zeker. En zeker op het moment dat we bijvoorbeeld een project hebben waarin we groot onderhoud doen of waarin we verduurzamen, dus isoleren van de woningen. Dat zijn echt de momenten waarop we ook onze sociale collega's erbij aan boord zijn. En die gaan dan ook langs de deuren. Die voeren de gesprekken met de huurders. Die kijken wat voor activiteiten ze eromheen kunnen organiseren. Zodat het niet alleen een project is waarin we onderhoud doen aan de woningen, maar soms ook juist een project is waarin mensen wat meer achter hun voordeur vandaan komen en wat meer samen in de wijk actief zijn.
0: En op organisatieniveau hebben jullie ook iets van een huurdersoverleg?
1: Zeker. Wij hebben een aantal huurdersorganisaties. Wij zitten dus in 4 gemeentes. Dus we hebben in ieder van die gemeenten is er een vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie en zijn we in overleg. En we hebben daar dus één uitzondering op. We zijn natuurlijk net gefuseerd met Reewijk. En Reewijk heeft heeft ook een aparte. Dus we hebben 5 huurdersorganisaties waarin we actief mee in overleg zijn.
0: Ja, en waar gaat dat overleg dan meestal over? Bijvoorbeeld over verduurzaming of over renovatie? Of?
1: Ja, het gaat meestal zijn dat soort overleg gaan vooral over beleid. Dus dat gaat natuurlijk over de wat grotere onderwerpen van ons als corporatie. Dus hoe willen we met onze verduurzaming omgaan? Wanneer isoleren we? Hoe isoleren we? Hoe betrekken we mensen daarbij? De huurverhoging is een van de onderwerpen die wel lastig is, omdat het ook bij wet redelijk vast ligt. Het gesprek over de huurverhoging. Maar wat eigenlijk de mooiste momenten zijn, is om met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld sociaal incasso. Die hebben we nu voor liggen. Wij zien dat sommige mensen huurachterstand hebben en willen daar op een manier natuurlijk mee omgaan, zodat de huurachterstanden laag zijn. Nou, maar ook dat we zo vroeg mogelijk kunnen kijken, wat is er eigenlijk aan de hand?
0: Ja, en dat betekent dat ook samengewerkt wordt met de schuldhulpverlening van de gemeente bijvoorbeeld.
1: Zeker, we hebben een vroeg signalering en samenwerking met de gemeente,
0: dus
1: maar ook met energie.
0: Om uithuiszettingen te voorkomen.
1: Zeker, ja. Want als wij iets willen, ja, hij is net weer vernieuwd. Ja. En dat hebben we in iedere gemeente waar we actief zijn. Want als wij iets willen, is dat we zorgen dat mensen op een goede manier kunnen blijven wonen. Maar tegelijkertijd moet de huur wel betaald worden. Want wij hebben die huurinkomsten nodig. Het is ook een soort rechtvaardigheid. Iedereen moet huur betalen. Maar als wij zien dat mensen hun huur niet kunnen betalen, willen we heel snel in gesprek met mensen om te kijken wat is er aan de hand. Want vaak is het een signaal voor iets wat er meer aan de hand is bij mensen. Ja. En dan kunnen we onze collega's inschakelen vanuit samenwerkingspartijen, vanuit de gemeente, om samen te kijken wat kunnen we doen om hulp te bieden.
0: Ja, om te voorkomen dat mensen uiteindelijk dakloos worden, want die hebben al genoeg in Nederland. En een toenemend probleem, onlangs zag ik het weer in het journaal, dat er steeds vaker een soort tentenkampen gaan ontstaan in Nederland.
1: Nou, en als er iets is waar wij niet aan willen bijdragen, is het aan de dakloosheid. Wij willen bijdragen aan het verminderen van de dakloosheid. Dus als we dat door sociaal incasso kunnen voorkomen, maar dan is het natuurlijk leuk om daarover, of leuk, maar vooral ook heel belangrijk.
0: Noodzakelijk.
1: Ja, om daarover ook met de huur huurders en dus met de vertegenwoordigers van de huurders over in gesprek te zijn. Is dit nu een manier die goed werkt? Wat willen jullie ons nog meegeven vanuit het huurdersperspectief? Omdat wij ook een organisatie zijn en soms wel eens dingen vanuit een organisatieperspectief bekijken. En je zou willen dat je dat ook vanuit een huurdersperspectief bekijkt. En daarom zijn we in overleg met onze huurders.
0: Ja, en je hebt ook mensen in de wijken actief. Hè? Je hebt wijkbeheerder, sociaal beheerder, allemaal mensen die ook benaderbaar zijn als er problemen zijn of ingezet worden als er problemen zijn.
1: Maar ook ingezet worden als er geen problemen zijn. Dus dat betekent dat we hebben huismeesters, we hebben wijkbeheerders en we hebben sociaal beheerders. We hebben ook sociaal projectleiders bij verduurzamingsprojecten, onderhoudsprojecten. En dat betekent dat zijn mensen die in de wijk rondlopen en die lopen daar rond als er iets aan de hand is. Maar die lopen ook rond om samen met bewoners meer ontmoeting te creëren in de wijk. Dus zo is er rondom de kerst zijn er evenementen geweest waarin ook onze collega's meewerken. Ik ben net geweest bij het 65-jarige herdenkingsdienst in Moordrecht voor de Molukkenwijk. En daarin zie je dat wij ook een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld dan de foto tentoonstelling. Dus wij doen op allerlei manieren, zijn we actief in de wijk en proberen we een meer te ondersteunen op het moment dat mensen al leuke dingen willen organiseren in de wijk.
0: Ja. Een heel goed initiatief, denk ik, in alle opzichten.
1: Ja, want vereenzaming is natuurlijk een heel belangrijk thema. Je hoort veel mensen, en misschien dat dat mensen ook wel aanspreekt. Je hoort natuurlijk vaak dat mensen in een huis wonen, maar eigenlijk best heel eenzaam zijn. Dus dan heb je wel een dak boven je hoofd, waar wij in eerste instantie van zijn. Maar dan zijn mensen wel eenzaam. En we willen voorkomen dat mensen eenzaam zijn. Dus als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren.
0: Het gaat niet alleen om ouderen, neem ik aan.
1: En dat gaat niet alleen om ouderen. Dat is een veel bredere doelgroep. Ja. Dus als we evenementen kunnen organiseren of ontmoetingsplekken kunnen organiseren. En dat doen we niet alleen, want wij zijn er niet alleen van. Daar is ook zorg van, daar is ook welzijn van. Maar als we dat samen kunnen doen, dan hoop ik dat we Gouda daarin een stukje, Bodegraven trouwens ook, een stuk gelukkiger kunnen maken.
0: Ja, we hebben het woord renovatie is al even gevallen. En het woord verduurzaming ook in zekere zin. Want ik heb gelezen dat jullie eigenlijk toe willen naar een energielabel B in 2030 voor zo'n beetje alle huizen.
1: Nou ja, we zijn nu, terwijl we het erover hebben, zijn we bezig om weer opnieuw naar ons vastgoed te kijken. Ook wel vanuit de bril dat het geld maar één keer uitgegeven kan worden. Dat we ook willen zorgen dat iedereen op dezelfde manier in een fijne woning woont. Dus we zijn met elkaar in overleg. Wat is nou, en wij noemen het, wij willen eigenlijk niet alleen naar labels kijken, maar wat is nou de comfortabele woning die we onze huurders gunnen? En wat is de betaalbare comfortabele woning die we onze huurders kunnen geven? Dus dat gesprek zijn we op dit moment ook als organisatie met elkaar aan het voeren, maar ook met de huurdersorganisaties.
0: Ja, en de uitkomst daarvan is nog niet 100% bekend.
1: Is nog niet 100% bekend.
0: Maar ik heb wel gelezen dat als jullie renovatie doen, grootschalige renovatieprojecten, dat vaak wel gepaard gaat ook met verduurzamen, omdat je toch bezig bent.
1: Nou, het is natuurlijk zonde, want wij zien dat als we langsgaan bij woningen, zien we dat het best een grote, voor mensen best veel, ja, ik wou zeggen impact, maar is dat dan een goed woord? Dus daarom was ik even aan het zoeken. Dan heeft dat voor mensen, we komen binnen met best veel mensen. Soms wordt de badkamer vernieuwd, de raamkozijnen worden gedaan. Dus dat brengt een hele hoop rommel met zich mee.
0: Heel vaak je auto's niet parkeren.
1: Dus om nou te voorkomen dat we dat in 2026 doen, ja, in 2028 doen en in 2030 doen, hebben we gezegd, als we nou zien dat er meer dingen moeten gebeuren, dan doen we het allemaal samen. En dan kom ik weer even bij, we zijn van meer dan alleen van de stenen. Want we doen dus rondom dit soort projecten ook echt gesprekken met mensen. Met hoe gaat het met u? Zijn er nog andere talenten die u heeft? Kunnen we op een andere manier nog activiteiten organiseren in de wijk?
0: Ja, in Gouden zijn twee grote projecten volgens mij. In Bloemendaal de Burger een Lustenbuurt.
1: Ja,
0: het gaat om 500 woningen.
1: Ja.
0: En in Kortakkeren de Herenstraat, een groot project.
1: Ja.
0: En even heel kort toelichting, wat is dat belangrijkste dat daar eigenlijk gebeurt?
1: Nou, dat beide projecten hebben allerlei verschillende onderdelen in zich. Maar daar worden en de woning wordt weer op het niveau gebracht dat het prettig wonen is. Zowel in kozijnen, in deuren, dat soort dingen. Of dubbele ramen. Maar tegelijkertijd wordt ook op onderdelen soms het dak geïsoleerd. Worden de muren beter geïsoleerd. Dus het wordt en comfortabeler. En het

0: is ook onderdeel van, is dat stenen of is dat sociaal? Kijk, iemand die in een schimmelwoning woont, woont niet in een gezonde woning.
1: Nee, bepaald niet. Het is zelfs gevaarlijk voor je gezondheid.
0: Dus in dat opzicht is het heel belangrijk dat we voorkomen dat mensen in een schimmelwoning wonen. We hebben net een convenant getekend, ook met de gemeente, voor de aanpak van schimmel. Om te zorgen dat we met elkaar die schimmelwoningen kunnen voorkomen. Want een schimmelwoning ontstaat door allerlei verschillende omstandigheden. De ene keer komt het omdat we in het vastgoed iets niet goed zit. Maar wat ook wel eens gebeurt, is dat op het moment dat een woning heel erg dichtgehouden wordt, omdat mensen natuurlijk niet willen dat de woning koud wordt, dan is er wel heel veel aanslag. Dus ventilatie is een ontzettend belangrijke. Maar de uitleg daarover, hoe ga je daar nou mee om? Daar hebben we allerlei afspraken met de gemeente over gemaakt. Met hoe voorkomen we nou dat mensen een schimmelwoning krijgen?
1: Over hoeveel woningen hebben we het dan ongeveer bij benadering?
0: Daar durf ik geen antwoord op te geven. Nee,
1: maar
0: want het
1: meer
0: wisselt
1: dan 10 en minder dan 1000.
0: Ik zou zeggen dat het in die orde van grootte is. Ja. En het ingewikkelde is natuurlijk ook wel dat soms hoor je mensen heel veel over dat hun woning schimmelt. En sommige mensen hebben het en die horen wij niet. Dus ik kan niet, ik durf niet te zeggen of we alle schimmelwoningen in beeld hebben. Dus in dat opzicht denk ik dat het belangrijk is dat we vooral goed uitleg geven. Ja, ik heb een collega die kan daar zo mooi uitleg over geven. Die zegt bijvoorbeeld op het moment dat je in een auto zit en je zet de verwarming aan, dan beslaan al je ramen. En eigenlijk is dat het begin van schimmel. Maar en hoe voorkom je dan dat je ramen beslaan? Is door je ramen een heel klein stukje open te zetten. Ja. Toch weer dat ventileren.
1: Ventileren. Maar dat betekent ook dat mensen het zelf moeten melden, bijvoorbeeld. En dat je daar een oproep toe moet doen. Van als je problemen ervaart, meld het onmiddellijk bij ons. Want wij willen het graag in kaart brengen.
0: In kaart brengen is niet ons belangrijkste doel. Ik wou net zeggen.
1: Nee, maar je moet wel eerst weten of het bestaat, het probleem.
0: Ja, maar het belangrijkste is denk ik ook dat we mensen kunnen vertellen wat dan de mogelijkheden zijn om het op te lossen.
1: Ja.
0: Daar gaat het eigenlijk vooral om. Dus wat we nu zeggen is dat we niet alleen willen dat mensen het bij ons melden, maar wij hebben ook, onze collega's zijn ook steeds beter toegerust om mensen uit te leggen wat zou je kunnen doen om te voorkomen dat er woning schimmelt. Of als je schimmel hebt, want in feite kun je ook beginnende schimmel zelf heel makkelijk weghalen en dan vervolgens beter ventileren, waardoor je voorkomt dat de woning blijft schimmelen, omdat het zo ongezond is.
1: Ja.
0: Dus die oproep, die doen we ook. En dat is onze sociale oproep, omdat een gezonde woning een woning is waar we allemaal in willen wonen.
1: Ja. Gaan we het nu even hebben over nieuwbouw. Jullie hebben onlangs wat projecten opgeleverd. Maar ik wil eerst even naar de doelstelling van de gemeente. Ten eerste is opvallend dat in het samenlevingsakkoord de norm van 33% die Gouda noteerde, dus van 33% van de nieuwe woningen moet sociale woningbouw zijn, verlaagd is naar 30%. Dat is de landelijke norm ongeveer.
0: Ja.
1: Los van het feit of die 30% haalbaar is en die 33% haalbaar is, wat vind je daarvan? Vind je dat als ambitie iets te laag? Of zeg je van nou, die 30% is al moeilijk genoeg?
0: Nee, het is niet aan mij om voor een stad als Gouda te bepalen wat de juiste norm is. Laat dat even voorop staan. Maar wat wel belangrijk is, is dat wat je ziet, is dat je eigenlijk wil dat je hele stad op de 30% blijft zitten.
1: Ja.
0: En daarvoor was natuurlijk een hoog percentage ook wel nodig.
1: Ja.
0: Dus ik denk, wij staan natuurlijk voor zoveel mogelijk woningen. En in ieder geval voor de woningen, zodat we de wachtlijsten met elkaar zoveel mogelijk kunnen wegwerken. Dus beter te veel dan te weinig. Maar helemaal waar, de woningen die nu op de ambitie staan, zijn al moeilijk te realiseren.
1: Ja, en die ambitie is door de gemeente verhoogd, althans door de gemeente, door de politiek verhoogd naar 500 woningen per jaar. Als je daar 30% sociale woningbouw neemt, betekent dat er 4 jaar lang ieder jaar 150 sociale woningen bij moeten komen. Haalbaar?
0: Voor alleen de gemeente Gouda niet.
1: Nee.
0: Wij bouwen om en nabij 150 woningen per jaar. Maar dat doen we wel in alle 4 de gemeentes. Dus dat gaan wij niet halen alleen. Nou zijn we er niet als enige corporatie in Gouda. Er is ook nog Woonpartners Midden-Holland.
1: Ja.
0: Zeker. Alleen wat we wel zien is dat we hebben natuurlijk ook een regionale nieuwbouwopgave.
1: Ja.
0: En van de regionale nieuwbouwopgave daarvan bereiken wij maar de helft. We hebben als woningcorporaties met elkaar gewoon te weinig geld om alle woningen te bouwen. Dat is ook een van de redenen waarom ik heb uitgereikt naar een collega-corporatie in Krimpenerwaard. Wel in onze regio, maar de bouwlocaties zijn heel veel in Gouda en in Bodegraven. Dus wij willen ons geld graag hier besteden en vragen hem om het geld in Gouderak te besteden. Want ook daar staat een hele mooie nieuwbouwopgave op de rol.
1: Ja. Gaan we eens even kijken naar projecten die recent gerealiseerd zijn. De Ploeger, 46 appartementen. Dat was dit jaar volgens mij, vorig jaar.
0: Vorig jaar?
1: Vorig jaar. Iets over toe te voegen over dat project?
0: Nee, ja, wat natuurlijk heel mooi.

0: Dus het is een van de eerste nieuwbouwprojecten die wij op die manier opleveren in Westergouwen. Het staat op een hele mooie plek. Hij is heel prominent. Dus op het moment dat mensen de rotonde aan de wat meer Waddinxveenzijde, zeg maar, van Gouda, als die langs Westergouwen rijden, dan staat hij daar op de hoek. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er sociale woningen komen in Westergouwen. Het is belangrijk dat een wijk als Westergouwen ook alle verschillende doelgroepen huisvesten. Dus dat er mensen, dat er gezinnen komen, dat er ouderen komen, dat er jongeren komen. Dus wij pleiten er ook voor dat naast die woningen die wij gebouwd hebben, er ook voldoende eengezinswoningen komen in Westergouwen. Zodat Westergouwen een wijk is die voor iedereen beschikbaar is. Dus dat is wel ook het gesprek wat wij met elkaar voeren, ook met de gemeente, om te kijken wat zijn daar de mogelijkheden in. Maar ja, we hebben natuurlijk meer projecten op de rol staan in Westergouwen. Zo zijn we ook gestart met een knarrenhof. Dat is heel leuk, want dat is ook een project wat ook voor ouderen is.
1: Misschien kan je iets vertellen over de filosofie die erachter zit.
0: Nou ja, wat de filosofie van knarrenhof is. Want er zijn echt mensen die bijna boos worden van het woord. Hè? Want knarren, dat klinkt een beetje alsof je ouderen knarren vindt.
1: Ik ben uit de tijd van Cote en de Bie. En dan vinden dan we dat een prima woord.
0: Mag allemaal. Nou goed, de naam hebben wij zelf ook niet bedacht. Die is van de stichting Knarrenhof. En het filosofie achter Knarrenhof is dat als mensen samenwonen, ze ook voor elkaar kunnen zorgen. En het mooie van deze Knarrenhof is dat er ook sociale huizen in zitten. Dus van het aantal appartementen wat er is, zijn er ook 7 sociale woningen die wij verhuren.
1: Ja, van de 23.
0: Ja, dus dat is ook echt mooi dat we ook daarin een mooi percentage hebben. Zeker.
1: Nou, over zorgzaam gesproken, een heel bijzonder project is wel Gouwenhuizen aan de Voltaweg.
0: Ja.
1: Dat is wel dit jaar geopend volgens mij.
0: Ja, in de buurt van, Westergouwen in feite. Ja, dus ja, dat is om de hoek.
1: Dat industrieterrein is.
0: Ja, en dat is een heel mooi project waarin we mensen huisvesten die eigenlijk niet op een andere manier gewoon in een wijk kunnen wonen. Het zijn mensen die bekend staan om dat ze wat meer ruimte nodig hebben. Soms in een reguliere wijk overlast veroorzaken. Maar wel recht hebben op een huis. En op deze manier kunnen deze mensen hier wonen en kunnen andere mensen weer op een prettige manier zonder overlast wonen. Dus het is eigenlijk, ik zeg wel eens, voor 1 woning, 1 Gouwenhuizen woning, wonen zo 100, 200 andere mensen ook weer heel prettig. Dus er wonen, het is een win-win.
1: Valt het
0: voor
1: in de categorie wat we tegenwoordig onbegrepen gedrag noemen?
0: Dit zijn
1: nieuwe
0: mensen
1: termen,
0: die,
1: sinds
0: ja,
1: kort.
0: Dat zijn mensen met onbegrepen gedrag, zeker.
1: Ja, ja, ja. Ja. 5 tijdelijke 1 kamer appartementen, 2 kamer appartementen. Nee, 5 tijdelijke, 2, 1 kamer. Nee, zijn er 2 kamer of 1 kamer appartementen?
0: Ja, het heeft een slaapkamer en een woonkamer. Ah, ja, en 2. Een badkamer. Ja, ja, dus ja. Het zijn wel kleine woningen.
1: Kleine woningen. Want
0: ja, en dan een heel klein beetje ruimte eromheen. Ja. Dus het, ja, en ondertussen, en er is ook het Leger des Heils.
1: Begeleid
0: het project. Ja, dus we hebben hier een hele mooie. Tot nog toe hebben we gehoord dat het heel goed gaat. Ja, het is echt, mensen leven helemaal op. Mensen wonen er prettig. Heel veel mensen komen er tot rust. Dus ik denk dat dat we hier een heel mooi project hebben neergezet.
1: Ja, een ander project in uitvoering is de Jan Lichthart locatie in Kortakkeren.
0: Ja, dat is een beetje ons sluitstuk van de renovatie die heel lang geleden is ingezet in Kortakkeren. En dit is een vroegere schoollocatie waarin we woningen neerzetten die ook voor ouderen bestemd zijn. Er zit ook een multifunctionele ruimte in. Dus dat betekent dat we ook weer ons grote doel, de ontmoeting in de wijk, kunnen realiseren. Dus het is zowel sociaal als ook mooi voor de doorstroom in de wijk.
1: Dan gaan we zo meteen even nog praten over de toekomst. Dan gaan we nog een muziekje draaien. En ik wil graag de tijd horen zo meteen.

0: Ja, Anne, laten we het nog even hebben over de toekomst. De nabije toekomst. Of de komende 4 jaar. Politie werken graag in blokken van 4 jaar. Wat zijn de ambities nog van Mozaïek Wonen? En heb je ook nog concrete plannen of wensen?
1: Ja, de ambities van Mozaïek Wonen. De ambities die wij maken, maken we echt samen met andere partners in de gemeentes waar we werken. Dus samen met de gemeente Gouda of de gemeente Bodegraven.
0: Er wordt ook jaarlijks prestatieafspraken.
1: Dus wij maken daar ook jaarlijks prestatieafspraken over, zeker. En als we dan hebben over de wensen in de wijk, dan is het, wat wij het belangrijkste vinden, is dat er in wijken, dat we daarin goed samenwerken met elkaar. Dat het fijn leven is. Dus waar wij het meest hard aan werken de komende tijd, is zorgen dat wijken voor iedereen een fijne wijk is om in te wonen. Wat ik net al zei over Westergouwen, zijn we hard in gesprek om te zorgen dat er ook gezinnen komen te wonen, ja, in Westergouwen.
0: En daar is het voorzieningenniveau natuurlijk heel lang achtergebleven.
1: Ja, dus het is belangrijk dat er voorzieningen komen in een wijk. Dat vinden we belangrijk. We vinden het belangrijk dat er verschillende woningen komen voor allerlei verschillende doelgroepen, zodat er samen geleefd kan worden door veel verschillende mensen. Dus dat is onze ambitie. En dat willen
0: maar
1: we doen.
0: Ik neem aan dat jullie dan ook graag daar nieuwe projecten zouden willen starten.
1: Zeker. Dus we hebben allerlei verschillende projecten. We hebben projecten inderdaad in Westergouwen, waar we in gesprek zijn met de gemeente over die eengezinswoningen. We hebben projecten staan in bijvoorbeeld Bodegraven, waar grote nieuwbouwprojecten komen. We hebben flexwoningen, ook in Bodegraven, die we bijna gaan realiseren voor statushouders, voor jongeren en voor spoedzoekers. Om te zorgen dat er op allerlei mogelijke manieren voor elke doelgroep die wij bedienen, voldoende woningen zijn. Dus voldoende woningen is voor ons belangrijk, maar ook een prettige leefomgeving. Daar gaan we voor. En dat dan samen met alle partijen om ons heen, maar zeker ook met de bewoners. Ja. Dat is onze belangrijkste.
0: Heeft de gemeente ook weer bedacht dat alles wat nieuw gebouwd wordt moet natuurinclusief zijn? Heb je er zelf al een beeld van wat er dan extra verwacht wordt van de woningen die jij zou moeten realiseren in de toekomst? Jullie?
1: Nou ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. En ik denk dat het belangrijk is dat we daarover met de gemeente in overleg gaan. Omdat we ook veel woningen willen bouwen. Dus soms zitten die twee dingen elkaar nog wel eens in de weg. Veel woningen bouwen en duurzame woningen bouwen. Duurzame woningen zijn soms ook wat duurder. Dus volgens mij moeten we naar slimme oplossingen kijken met elkaar. Daar komen we volgens mij wel uit.
0: Ja. En Westergouw, is dat een echt aandachtspunt de komende jaren? Of zeg je van, we hebben zoveel andere wijken waar we onze aandacht aan moeten besteden, dat Westergouw wel belangrijk voor ons is. En wij willen daar graag een paar nieuwe projecten starten, als dat mogelijk is de komende jaren. Maar is het ook werk je ook met een soort prioriteiten intern? De gemeente zegt het wel, hè? Die zegt nou bepaalde locaties, spoorzone, bloklocaties, dan wordt een hele grote locatie. Zou Mozaïek daar ook een rol kunnen spelen?
1: Nou ja, wat we sowieso, als ik kijk ook naar onze begroting, dan is Westergouw een hele belangrijke in projecten die we gaan realiseren. Maar tegelijkertijd zijn we ook samen met partners bijvoorbeeld in de Zeeheldenbuurt in Bodegraven bezig om te kijken wat we daar met elkaar kunnen doen. Hebben we dus het grote project Burger en Lusten. Dus we hebben zeker prioriteitswijken. Maar dat zijn, en daarin hebben we ook overleg met de gemeente om daar samen in op te lopen. Want het is onhandig als de gemeente een andere prioriteitswijk hebben dan dat wij dat hebben.
0: Anne, heel fijn dat je er was. Bedankt dat je hier was en voor het heldere verhaal. En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.
1: Jullie bedankt.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
2: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier op onthoud. Verder vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerburg doe je er een kwartier langer over. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouden, heb je voor Rotterdam Overschiet 10 minuten extra reistijd. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland, doe je er tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam Delfshaven 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
1: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
0: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
2: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
0: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoflied en Leidschendam staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Op de A20 richting Gouda doe je er tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschie 10 minuten langer over. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland heb je tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: papa.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB. Die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is direct de familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg even dicht en heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïnse president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

In het teken van Festival de Verwondering, het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam is daardoor de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

your hands up.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker één ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan alweer 70 kilometer file in onze regio. Ze rijden langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Verderop bij knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging. En bij Rijswijk ook 10 minuten vertraging als je nog doorgaat richting Amsterdam, richting Rotterdam natuurlijk, over de A4. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de Nijssel. 5 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28 en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Redelijk normale spits in onze regio. Kleine 100 kilometer file bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. Klein kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. File staat bij Den Haag-Zuid. A20 Gouda Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. 3 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. Diezelfde vertraging op de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Bij de aansluiting met de A4 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukte nemen langzaam af in onze regio. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 22 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Roelevarensveen en Rijswijk. 3 rijstroken van de A13 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat is bij Delft-Zuid 6 kilometer file daarna een ongeluk. 40 minuten vertraging. Een 10 minuten vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 2 kilometer file bij Wassenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
1: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
0: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
2: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
0: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Jawel, je hoort het alweer, de zoete tonen van Leonie. Hé, je mag aardig onder de knie, of niet?
1: Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Ja. Ik hoop dat het geluid ook zo goed gaat, maar de tekst, die ken ik hem
0: wel. Nou ja, daar ben je er al, toch?
1: Dat is nummer stap 1, inderdaad.
0: Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal. Een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En ja, we hebben altijd weer een thema. En dat is eens in twee weken. En het is weer zover. Een knetterverse aflevering. Laten we beginnen. En niet met het woord van het thema, maar drugs. Waar denk je dan aan, Leonie?
1: Drugs. Verslaving.
0: Ja, zeker. En wat voor drugs denk je dan aan?
1: Ja, ik denk dan toch snel een beetje aan pilletjes en zulke soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Jij?
0: Ja, de heroïne, van heroïne tot wiet. En ja, dat komt ook wel andere dingen tegenwoordig naar boven.
1: Ja.
0: Dus er zijn meer dingen drugs dan wat in de volksmond drugs genoemd wordt. En dan komen we dus wel op het thema. Alcoholisme. Ja, genormaliseerd lijkt het wel. Maar er is wel steeds meer aandacht voor de daadwerkelijke schade dat het doet. En de lange termijn gevolgen. Zo is de toegestaande leeftijd van drinken van 16 naar 18 gegaan. En in andere landen is dat al een hele tijd 21.

0: Ik weet niet of dat alweer bijgedraaid is. Moet kunnen, maar wanneer spreek je van alcoholisme en wat zit hier nog tussenin? Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en welke instanties zijn er op verplaatst om er vanaf te komen? En hoe zichtbaar is dit in de samenleving? En wat zijn de naweeën op lange termijn van overmatig alcoholgebruik? En wat kost het de samenleving? Dit en meer proberen we uit te zoeken in onze 2 uur durende uitzending. Met onder andere Tessa, zij is ervaringsdeskundige.
1: En daarna spreken we Michael, directeur van Solutions Center. Dat is echt een organisatie die helpt bij verslaving.
0: Ja, en niet helemaal gerelateerd, maar ook toch wel heeft volgens mij ook een klein stukje iets met herstel en zo. We zijn namelijk benaderd door een sociaal raadsman van het sociaal team. En ja, het is misschien dan dus niet gerelateerd, maar zeker niet minder interessant. En hij kan ons vertellen over zijn hulp die hij kan bieden voor het wegwijs worden binnen de gemeente. En dat is Joop Hardam, en dat is een sociaal raadsman. Dus ja, weer vol programma. We hebben nog feitjes en dingen tussendoor. En muziek met een beetje mazzel. En Jaap zit aan de knoppen. Dus als die hier goed knoppen draait, dan hebben we een vol programma. Dus ga achteruit zitten. Talk

0: Ja, Rehab van Amy Winehouse. Ja, Wijnhuis. Hè? God. ja, je luistert weer naar Totaal Normaal. Het is altijd weer heel normaal. En we hebben het over alcoholisme en / alcoholverslaving. En Tessa hangt als goed aan de lijn. En zij zou over het thema van alcoholisme kunnen meepraten. Met haar persoonlijke ervaring met alcoholisme is ze nu van haar uitdaging hersteld, naar ons weten. En heeft het haar kracht gemaakt. Ze is nu ervaringsdeskundige en probeert mensen te inspireren en waarschuwen met haar verhaal. Aan de lijn, Tessa, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, hartstikke leuk. En inderdaad, zoals je zei, ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen kunnen inspireren.
0: Ja, nou ja, en als je je eigen verhaal daarin kan vertellen, is het toch net even wat meer, komt het misschien net even wat meer aan dan iemand die met een vingertje zwaait van, nou, ik zou het niet doen hoor, dat is niet goed voor
1: ja.
0: je.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja, ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe zou je jezelf omschrijven? Wie bent u?
1: Nou, ik ben dus inderdaad Tessa, ik ben 26 en... Nou ja, ik denk zoals heel veel jongeren, weet je, op een vrij jonge leeftijd kom je in aanmerking met alcohol. En dat wordt tegenwoordig natuurlijk alleen maar vroeger, helaas. Dus ik denk rond mijn 15e, 16e ging ik af en toe stiekem wat drinken. En nou ja, zoals denk ik ook al dus bij heel veel jongeren, daarna ga je op examenreis. En dan mag je natuurlijk legaal drinken, want de alcoholgrens is natuurlijk nu naar 18. Ja, en dan ga je dat een beetje uitvinden. Dus je gaat af en toe uit en steeds later, steeds wat vaker. En dat begint natuurlijk allemaal voor je gevoel vrij onschuldig. En dan drink je af en toe een paar drankjes. Maar ja, op een gegeven moment komt er toch ook wel, of kan er in mijn geval dan ook drugs bij kijken. En dat was denk ik zo rond mijn 20ste, 21ste. En toen werd het al wel gauw problematisch hoor.
0: Ja. Ja, ze zeggen wel eens van alcohol is een soort van gateway naar andere dingen. En in uw geval is dat zeg maar ook wel het geval geweest.
1: Ja, zeker. Ja, het is eerst gewoon heel onschuldig natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen zich daar ook in herkennen. Je doet gewoon af en toe een wijntje of het is lekker weer. Dus we drinken met elkaar een wijntje op het terras. En je hebt een feestje, dus dan mag het. Dus zo zijn we denk ik allerlei excuses ook vaak aan het verzinnen voor onszelf om gewoon te kunnen drinken. Maar ja, als daar ook nog allerlei andere middelen bij komen kijken en je blijft altijd als laatste over, dan denk ik wel dat het zaak is dat je even bij jezelf gaat te raden gaat van, goh, gaat het echt nog allemaal zo goed? Heb ik het echt nog allemaal in de hand?
0: Ja, en ik hoor dan zeggen van ja, het is makkelijk om een excuus te verzinnen om te drinken. Terugkijkend, is het dan alleen maar, is het voortgekomen vanuit het sociale aspect? Of speelden er andere dingen dat er daadwerkelijk behoefte was aan demping of vergeten of iets in die richting?
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat vooral als je zo jong bent, ja, dan heb je dat denk ik ook niet echt in de gaten hoor. Van, het was niet dat ik, zeg maar toen ik 18 was, dat ik echt door had van, oh, ik ben ook wel wat trauma's hè, aan het dempen inderdaad. Of ik wil naar bepaalde dingen misschien toch niet helemaal kijken. Van, dat besef had ik op dat moment niet. Maar toen ik iets ouder werd, toen begon ik toch wel steeds meer te herkennen van, ik ben het sociale aspect aan het inzetten om te mogen drinken, tussen aanhalingstekens. Maar eigenlijk ben ik aan het wegvluchten van een avondje in mijn eentje op de bank zitten en met mezelf, met mijn zijn, zeg maar, zitten. Dat ik denk wel dat uiteindelijk was dat wel de situatie, ja.
0: Ja, dus eigenlijk ook door. Het was ook eigenlijk nodig om gezelligheid om je heen te hebben, zeg maar. En eigenlijk ook omdat je moeite had met alleen zijn, eigenlijk door het verleden.
1: Ja, klopt. Ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vrij jong was. En weet je, iedereen maakt natuurlijk wel eens iets heftigs mee in zijn of haar leven. En je hebt natuurlijk verschillende copingsmechanismes, dus hoe je daarmee omgaat. Hè? En ik denk dat de een bijvoorbeeld die praat daarover, de ander die zoekt het misschien dus in drank of drugs, de ander gaat heel gezond een wandeling maken of sporten. En ik denk dat we zo allemaal verschillende manieren hebben om met tegenslagen of moeilijke dingen om te gaan. En hoewel ik er ook wel echt over praatte in dus die sociale setting, om het zo te zeggen, denk ik dat ik uiteindelijk het ook wel aan het dempen was door dat juist te doen. Hè? Dus ik praatte er op dat moment wel over en ik had wel het gevoel van, oh, ik ga wel die verbinding aan. Maar ja, als ik wakker werd, dan was het probleem niet opgelost. En dan voelde ik me eigenlijk ook niet beter. Dus dat werd als het ware een soort vicieuze cirkel.
0: Oh, dat is eigenlijk wel bijzonder dat je aangeeft van ik ging er wel over praten. Maar had het dan weinig zin wegens de mensen tegen wie het vertelde? Of omdat je het onder invloed deed? Of hoe moet je dat voorstellen?
1: Ja, omdat het onder invloed is.
0: Ja, ja.
1: Als je onder invloed bent natuurlijk, dan heb je een soort van warme deken sowieso al over je heen. He, van euforie en dopamine en gezelligheid. En ja, dan kun je het over heel veel dingen hebben. Maar op dat moment voelt het niet echt alsof het aan de orde is. Want ja, je bent aan het drinken en het is gezellig. En nou, misschien zijn er wel meer mensen die dat herkennen. Dan, en natuurlijk kun je een goed gesprek hebben met een vriend of een vriendin met een glas wijn. Ja. Maar in die end lost dat natuurlijk niet jouw interne problemen op. Je interne problemen, denk ik, dat je die pas oplost als je echt met jezelf aan de slag gaat. En daarvoor moet je naar binnen. En dan helpt het natuurlijk niet om te gaan drinken en om dat te gaan verdoven.
0: Ja, het is eigenlijk wel heel goed dat nu ook zo eigenlijk naar voren komt. Van mensen zeggen dan van ja, als ik moet praten, nou dan ga ik maar gewoon praten toch. En dat vind ik makkelijker met alcohol op. En eigenlijk zegt u ook van ja, dat lost dus niks op. Omdat je het al anders benadert en daar leer je eigenlijk niks van.
1: Nee.
0: Ik denk dan ook wel dat misschien als kind en ja, niet alle ouders staan daarbij stil dat copingmechanismes een kind ook aangeleerd moet worden. En sommige mensen hebben dan misschien wat meer van nature. En ja, als je daar niet bewust van bent, dan ga je misschien toch snel naar de oer. het verdringen of het verdoven. Een kind misschien ook helemaal niet kwalijk te nemen in die zin.
1: Nee, maar ik denk ook dat het makkelijkste is om te doen. Toch? Van hoe makkelijk is het om als jij een zware werkdag hebt gehad of er is iets voorgevallen bijvoorbeeld op je werk of in je privé situatie, hoe makkelijk is het om die vriendin of die vriend op te bellen en te zeggen, hey, zullen we terras op vanavond? Ja. Dat is veel makkelijker dan in je eentje gaan zitten op de bank, ik zeg maar iets, een boekje pakken en eens even je gedachten van je afschrijven en een manier zoeken om daarmee om te gaan. Ja. En nieuwe overtuigingen misschien ontwikkelen. Ja, dat is allemaal veel zwaarder en het duurt langer.
0: Ja.
1: Dus ja,
0: nou ja, in principe
1: ook
0: duurt
1: een manier waarop je snel je snel goed voelt.
0: Ja. Nou ja, het duurt natuurlijk uiteindelijk langer als je het wegduwt en daarna alsnog moet gaan verwerken. Maar op de korte termijn is dat natuurlijk een fijne oplossing, wat een stuk minder pijnlijk en misschien inderdaad moeite kost. Maar uiteindelijk trek je aan het kortste eind, denk ik dan.
1: Zeker. En wat je ook net zei over ouders inderdaad, van dat ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben. Nee, denk ik ook zeker niet. Maar ik ben me er bijvoorbeeld nu ook heel bewust van geworden dat het eigenlijk heel gek is dat we alleen maar proosten met drank. Dus kinderen, zeg maar, die zitten met ouders aan tafel al vanaf hele jonge leeftijd. En er wordt alleen maar, het leven wordt alleen gevierd met alcohol. Ja, dus onbewust neem je dat als kind natuurlijk ook mee door de rest van je leven. We vieren dingen met alcohol. Er werd bij mij thuis niet geproost met een kopje thee of een frisbee.
0: Ja, dat is misschien wat ongewoon. Ik doe het ook net zo makkelijk met een croissant, hoor. Maar ik weet wel dat het meer genormaliseerd is om het inderdaad met alcohol te doen. Dat is ergens natuurlijk ook vreemd. Er was volgens mij ook zo'n reclame van op het leven of zo. En dat ze dan ook met zo'n alcohol staat. Van wat is dat eigenlijk heel erg vreemd eigenlijk. Want en ik hoorde ook wel, ik hoorde u zeggen van uiteindelijk ben ik aan de drugs gegaan. Welke drugs waren dat? En dat was al rond je 20ste. En waarom werd die overstap gemaakt? Of was dat dan samen met de alcohol?
1: Ja, inderdaad. Dat ging wel gepaard met alcohol. Dat was cocaïne. En ik dronk dus inderdaad de jaren daarvoor, zeg maar voor mijn, laat zeggen, 20-21ste. En ik zat een keer aan tafel met wat vrienden. Ik had vrij vaak ook wel wat oudere vrienden. Dus die waren denk ik een jaar of 10 ouder dan dat ik was. En dat waren allemaal mensen met een goede baan. Dus advocaten, recruiters, mensen met een goede baan. En ik zat met hun aan tafel en een van hun die pakte dus een zakje cocaïne. En ik wist al van mezelf, dit moet ik eigenlijk niet doen. Want ik had natuurlijk al in de gaten van, ik kan niet zo goed maat houden. Ik ben altijd degene die als laatste overblijft. Mijn vrienden kunnen zeggen om 2 uur 's nachts, ik ga naar huis en ik moet het weer 7 uur 's ochtends maken. Ja. Dus ik wist al wel van mezelf van, oh, ik weet niet of ik dit wel moet doen. Maar toch, het lag op tafel en al die mensen zaten om me heen. En ik keek ook wel een beetje tegen hun op. Ik had wel zoiets van, oké, nou ja, als jullie dit allemaal kunnen en jullie doen het nog steeds, zeg maar, goed in het leven, dan why not?
0: Ja.
1: Ja, en toen dacht ik ook gewoon van, ik pak het ook. Maar daarna was ik eigenlijk direct verkocht. Want de combinatie van alcohol en cocaïne, ja, ik ga het absoluut niet prijzen nu, dus laat je dat niet doen. Maar dat voelde voor mij als een soort gouden combinatie. Maar dat is echt verschrikkelijk eigenlijk. Want wat ze zeggen over alcohol en drugs maakt meer kapot dan je lief is, dat is wel echt zo.
0: Ja. Ja, en het is een hele dure hobby, cocaïne, denk ik.
1: Het is een hele, hele dure hobby, zeker. En het is heel gevaarlijk ook, omdat je, als je cocaïne snuift, dan heb je het idee dat je je helder voelt in je hoofd. Maar dat ben je echt absoluut niet. En Je drinkt daardoor ook alleen maar meer. Dus je gaat en meer drinken en je gaat meer snuiven. Het is eigenlijk een hele gevaarlijke combinatie. En meestal als je daar middenin zit, denk je, oh, boeien. Dat gebeurt mij allemaal niet, overkomt mij niet. Maar weet je, het kan natuurlijk wel gewoon goed fout gaan ook.
0: Ja, de verleiding was echt wel gewoon te groot. En dan samen nog met misschien... Ja, het is misschien eens peer pressure geweest, maar gewoon het gevoel van de rest doet het. En weet je, ze hebben je nooit gedwongen. Maar je zei ook van alcohol en drugs maakt meer kapot dan je lief is. Hoe uitte zich dat voor jou?
1: Ja, je gaat er toch ook wel... Ik ging daar in ieder geval ook wel op een gegeven moment wel over liegen. Dus de banden met de mensen om me heen veranderden ook wel een beetje. En niet zo drastisch. Maar het was wel dat mijn vrienden op een gegeven moment wel door hadden van... Ja, je bent wel heel veel weg of op het terras of op feestjes of afters. Of wat ik al zei, ja, ik ging altijd als laatste door. En dat ik dan zei van, nou, dat viel wel mee hoor. Ik was om die zijn tijd was ik thuis en dan was dat helemaal niet zo. En dan was dit misschien een kleine leugen. Maar ik had toch als ik wakker werd zoiets van, oh, wil ik dit persoon wel zijn? Dus het gaat in die zin ook denk ik wel verder dan wat het uiteindelijk allemaal kapot maakt. Ik denk ook dat het heel erg gaat over wie wil je zijn. Voor jezelf, maar ook voor de buitenwereld. Wil je betrouwbaar zijn? Of wil je liegen over dingen? Of
0: mis je een stukje oprechtheid misschien. Wat dan inderdaad voor je eigen waarde misschien dan ook gewoon veel waard is van... tegen mijn eigen vrienden liegen. Maar op zijn heftigste, hoeveel dronk je, hoeveel cocaïne deed je dan? En wanneer was het, had die piek bereikt?
1: Ja, ik dronk niet elke dag. Dat niet. Er zaten bij mij ook prima dagen tussen dat ik niet dronk. Ik kon trouwens ook een dry January maand bijvoorbeeld heel goed volhouden. Maar dat was voor mij ook echt een soort bewijsmateriaal naar mezelf van... zie je wel, ik heb geen probleem. Want die maand, dat lukt dan prima. Dus je gaat je heel veel continu dingen bewijzen. Maar ik denk dat ik ongeveer 2-3 dagen in de week dronk. En dat verschilde wel heel erg per hoeveel ik dan dronk. Hoor. Dat kon een avond 3 wijntjes zijn. Maar dat kon ook een avond 2-3 flessen zijn. Ik kon best veel hebben. Mm-hmm. En ik denk wel 2 avonden in de week dat ik ook wel daar cocaïne bij snoof. Dus weet je, dan word je wakker en dan voel je je eigenlijk slecht. En dan moet je lichaam herstellen. En dan gaat je lichaam daar weer om schreeuwen. Omdat er toch weer 2-3 dagen tussen zitten, weet je wel. Dus je zit dan in zo'n soort vicieuze cirkel. Van werken, weekend, borrelen, snuiven en weer opnieuw. Ja, je gaat eigenlijk gewoon door alsof er niets aan de hand is. Maar dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op.
0: Ja, dus je viel eigenlijk veel misschien onder die categorie waarbij het weinig merkbaar is van buitenaf. Ja. En toch wel flink wat schade kan doen, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Valt uw gedrag dan ook onder toentertijd onder alcoholisme? Of heeft dat dan weer een andere benaming?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel gewoon dat ik een alcoholverslaving had. Dat denk ik wel. Ja, want de definitie van een verslaving is dat je jezelf niet in de hand hebt. Of dat je niet kunt stoppen met een middel. En ik kon niet stoppen met een middel. Ondanks dat ik het niet elke dag deed. En dit is wel grappig, want dit gesprek heb ik nu ook met cliënten die ik coach. Want ik ben dit nu ook zelf gaan doen. Dat heel veel mensen ook tegen mij zeggen, of cliënten tegen mij zeggen van, ja, maar ben ik dan verslaafd?
0: Ja,
1: maakt het heel veel uit of je verslaafd bent of niet? Je hebt een probleem en schijnbaar kun je niet stoppen. Dus ja, ik denk wel dat dat een verslaving is.
0: Ja, ze zeggen ook vaak, definiëren ze het als dat het je leven beïnvloedt ook. Zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ze hebben natuurlijk ook heel veel mensen die dan net nog het hoofd boven water kunnen houden, een baan kunnen vasthouden, al die dingen. En dat eigenlijk heel erg, dat ze het zelf ook helemaal niet beseffen natuurlijk. Mm-hmm. Dat is misschien nog wel een heel, heel groot deel van de samenleving die er misschien niet eens bij stilstaat. Dus het is niet per se iemand die op straat met 30 halve liter blikken goedkoop bier zit of zo. Weet je, dat kan natuurlijk in elke uithoek. En zeker met die genormalisering van ja, diegene is af en toe dronken. Dat ben ik wel gewend, weet je. Ja. Heeft het voor jou nog ook nog medische gevolgen gehad?
1: Sorry, wat zei je?
0: Heeft het ook nog medische gevolgen gehad?
1: Nee, het heeft geen medische gevolgen gehad. Maar waarom ik even moest nadenken is omdat ik wel een paar keer de ambulance heb moeten bellen zelf. Omdat ik zulke erge hartkloppingen had dat ik echt dacht dat ik dood ging. Oh, ja. En uiteindelijk was dat helemaal niet het geval. Maar je hart slaat gewoon helemaal op tilt. En dat is natuurlijk ook gewoon echt niet normaal.
0: Nee.
1: Dus ja, in die end medische gevolgen, langdurig, nee. Nee, niet dat ik weet. Verder ben ik gewoon gezond. Maar ja, je hart kan daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet tegen. Hè? Tegen al die troep die je erin gooit. En de rest van je lijf ook niet, je lever ook niet.
0: Heeft het misschien nog wel geluk gehad dat je nog zo jong bent eigenlijk? Weet je, dat je nog volledig fysiek gezond in die slechte gewoontes bent gestapt? Dat, zeg maar, in plaats van 30, 40, 50 jaar dat gebruik, dan was het misschien wel heel anders gelopen. Wanneer was het moment, want ik neem aan dat je hulp hebt ingeschakeld, wanneer was het punt dat je denkt, ja, nou moet het echt kappen, nou is het echt, het gaat te ver?
1: Op mijn 23e heb ik me voor het eerst aangemeld bij een verslavingskliniek, gewoon in Nederland. En daar had ik toen gesprekken, één keer in de 2 weken. Maar ik had toen een reis gepland voor een langere tijd. Dus ik kon mijn traject niet afmaken. Dus ik ben daarna ook weer teruggevallen, omdat ik het gewoon niet heb afgemaakt. Maar toen had ik dus al wel in de gaten van, oké, ik wil iets anders. Ik wil hiermee stoppen en ik heb een visie nodig in mijn leven. Ik wil ergens naartoe. Dus het ging voor mij ook echt wel om de bigger picture. En niet alleen om het stoppen met drinken, maar het, ja, het dus wat groter maken van wat wil ik eigenlijk allemaal. En past alcohol wel in dat plaatje?
0: Ja.
1: En nu ben ik 1,5 jaar geleden heb ik het nog een keer gedaan en nu wel succesvol gestopt. Dus toen ben ik weer naar een verslavingskliniek gegaan en het traject wel afgemaakt.
0: Oké, nou dat is dan wel heel fijn. En bijzonder dat het dan ook zo belangrijk is om het af te maken. Dat je echt de knoopjes, dat je het zeg maar, dat blijkbaar die laatste stappen zo belangrijk dan daarvoor zijn. Op dit moment, doe je nog wel eens drinken dan of ben je nu helemaal gestopt?
1: Nee, ik drink helemaal niet meer. Ik ben helemaal gestopt met alles.
0: Ja,
1: nee,
0: en,
1: ik doe helemaal niks meer.
0: Want als ik het dan zo hoor, zeg maar van, dit is allemaal ontstaan eigenlijk ook misschien, wat je al zei, het begin van een copingstrategie. Ben je ook nog gaan verwerken wat daaruit oorspronkelijke oorzaak was van het gebruik van de alcohol en de drugs?
1: Ja, zeker. Ik denk sowieso wel dat als je stopt met drinken, dat niet los van elkaar kan bestaan, zeg maar. Ik denk wel dat als je stopt met drinken, dan komt er een heleboel rust. Maar ook onrust dus. Want ineens komen er dingen naar boven die je al die jaren hebt gedempt. Ik hoor dat ook van andere mensen om me heen. En ik had dat ook heel erg. Dus ja, je gaat automatisch dat proces in. Dus je zult inderdaad gaan kijken dan naar dingen die je daarvoor als het ware hebt gedempt. En ik denk ook dat dat juist heel goed is. Want daardoor krijg je uiteindelijk meer zelfvertrouwen. En kom je er echt achter van, hé, waarom deed ik eigenlijk wat ik aan het doen was?
0: Ja.
1: En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je begrijpt waarom je deed wat je deed.
0: Ja, want het is natuurlijk gewoon een gevolg van meestal. En het is het probleem zelf wordt inderdaad niet opgelost als je de oorzaak niet aanpakt. Ik denk dat het wel een heel, heel belangrijk ding is om van any verslaving, denk ik, af te komen in die zin.
1: Ja, zeker.
0: En ik neem ook aan dat de therapie volgde nadat je bent afgekikt of ging dat tegelijk?
1: Hoe bedoel je?
0: Zeg maar, toen je zeg maar naar die gesprek had bij die verslavingskliniek, had je toen tegelijkertijd ook therapie of is dat pas ontstaan toen je lang genoeg sober was om die emoties zeg maar naar boven te kunnen laten komen?
1: Nee, ik was al gestopt met drinken voordat ik me aanmeldde bij de kliniek. Dus ik was wel al op eigen houtje gestopt.
0: Ah, oké.
1: 2 maanden of zo. Maar want ik had het dus al eerder gedaan en ik wist nu dus ook wel weer van, Oké, het is klaar. Dus ik had wel zeg maar zoveel motivatie zelf dat ik al was gestopt. En toen heb ik me aangemeld en eigenlijk waren die gesprekken voor mij meer een soort stok achter de deur.
0: Ja.
1: Ik had ook al best wel veel therapieën gedaan in mijn leven. Speltherapie toen ik heel jong was, voor dus de scheiding van mijn ouders. En ik had eerder ook al een keer bij een therapeut gelopen of bij een psycholoog. Ik denk rond mijn 18e of zoiets. Dus ik had al wel wat voorwerk gedaan, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus toen ik me aanmeldde eigenlijk bij die verslavingskliniek, toen had ik gesprekken weer zoals die vorige keer. Maar dit keer heb ik het traject dus wel afgerond.
0: Ja,
1: ja, je gaat in die gesprekken ga je dingen behandelen als bijvoorbeeld zelfcontrolemaatregelen. Dus wat je kunt doen op momenten dat je het bijvoorbeeld moeilijk hebt. Of omgaan met nou ja, die trek die ze dan zeg maar zo benoemen.
0: Ja, benoem eens iets. Wat geven ze dan voor handvaten?
1: Nou ja, je krijgt een boekje. Of een werkboekje zeg maar. Een schrift waar je dan opdrachten in kan maken. En ik vond dat heel erg fijn. Omdat je er dus op die manier ook echt achter komt van. Ja, waarom doe ik wat ik doe? En wat zit daar eigenlijk onder? En dan moet je dus eigenlijk uitpluizen wat je gedrag dus normaal gesproken is of hoe dat beslissingsmodel werkt in je hoofd. Dus vanaf het moment dat je dan op een feestje aankomt van oké, wat ga ik me voornemen vandaag en waarom lukt dat niet? En wat zijn dan mijn hulpbronnen bijvoorbeeld en wat zijn mijn obstakels? Dus je gaat opdrachten maken om daar achter te komen. En dat proces vond ik wel heel erg fijn.
0: Ja.
1: Omdat het dus eigenlijk wat ik net zeg ook heel veel inzicht geeft.
0: Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik ken dan ook zo'n trucje van iemand. Die ging dan gewoon, als hij trek kreeg, die ging dan gewoon tot 100 tellen. En als dat niet werkte, tot 1000 tellen. Zeg maar, gewoon niks doen. Gewoon letterlijk zitten en tellen.
1: Ja.
0: Gewoon. Want ze zeggen wel eens van, als je trek krijgt, dat maar 5 minuten is. En als je die 5 minuten
1: Klopt.
0: Doorkomt, dan kan je weer... weer opnieuw
1: zeker.
0: Wachten tot de volgende keer trek, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja. Eigenlijk duurt het inderdaad maar een paar minuten. Maar
0: ja.
1: Ik denk wel dat het er heel erg aan ligt in wat voor setting je bent.
0: Ja.
1: Want als je thuis bent en je krijgt zo'n trekmoment, ja, dan duurt die inderdaad denk ik maar een paar minuten. Maar ik heb ook wel eens gehad, dan stond ik in de kroeg. Ja, dat
0: ja.
1: is niet zo handig. Ja, dan heb je de 3 uur lang heb je dan trek.
0: Ja.
1: Maar dan moet je daar gewoon even niet gaan staan.
0: Ja, een beetje kat
1: dat
0: op het spek binden dan. Ja, dat,
1: ja, precies.
0: Ja. En uiteindelijk ja. ben je dus coach geworden, heb ik
1: ja,
0: begrepen.
1: Klopt.
0: Hoe is dat dan gegaan?
1: Mijn moeder is therapeut, dus dat is een beetje ingegoten. Alleen, ik vond het wel te lastig om te praten over ja, mijn problematiek, om het even zo te zeggen, met mijn moeder. Want dat staat toch echt te dichtbij.
0: Ja,
1: maar ik had wel altijd heel veel bewondering voor wat zij deed. En het leek mij ook heel gaaf uiteindelijk om mensen te kunnen helpen met hun eigen vraagstuk of problematiek. En ik kwam er wel achter dat bij die klinieken, ik heb het echt... super fijn gehad en het heeft me heel erg geholpen. Maar ik heb ook wel een klein beetje een visie gemist. Dus bij die klinieken, in mijn ervaring, zijn ze heel erg bezig met het probleem. Dus met controlemaatregelen, noodmaatregelen, omgaan met trek, nou, dit soort dingen. En ik had zelf heel erg veel behoefte aan een why creëren, aan een missie en een visie, aan waar wil ik dan naartoe met mijn leven, wie wil ik zijn, wat ik net al zei. Dus het veel breder trekken eigenlijk
0: ja.
1: en het idee hebben van, oh, daar ga ik naartoe. En toen begon ik steeds meer mensen te spreken in mijn omgeving en ook op social media, want ik ben heel open op social media, dus er kwamen heel veel mensen daarop af, zeg maar. En die kwamen eigenlijk allemaal een beetje met hetzelfde probleem, dat ze dat misten. Dat ze het misten om ook bij die klinieken dus meer richting te ervaren.
0: Ja. Ja,
1: en toen dacht ik, ja, hoe mooi is het als ik hier iets mee kan doen?
0: Ja, zeker. Nou ja, het is heel mooi dat je zelf iets mist in de behandeling die je hebt. En uiteindelijk dat dan zo kan draaien dat je dat ook kan bieden aan vorm. En het is misschien ook
1: yeah.
0: maar net hoe je erin stapt, hoe heftig de verslaving is. Ik kan me voorstellen dat als jij gewoon puur even van die alcohol af moet, dat er niks anders op dat moment is dan het trek hebben en daar dan eerst vanaf komen, dan die visie weer ontwikkelen. Maar het is fijn dat je dat kan combineren, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, want ik denk inderdaad, ook wat je net zegt over dat je daar dan natuurlijk eerst van af moet komen. Ja, dat denk ik ook. Alleen ik denk wel dat is zeg maar meer, dat is tijdelijk, heb ik het idee. Van,
0: ja.
1: Dan ben je iets weer aan het stoppen, zeg maar. In plaats
0: ja.
1: van dat je uiteindelijk, denk ik, on the long run, als je het vol wil houden.
0: Zeker.
1: Of je wil dat het een succes blijft en je wil blijven stoppen, dan denk ik dat je wel visie nodig hebt. Dat
0: ja.
1: je moet weten van, ik word morgen wakker en dit is waar ik mijn ja. bed voor uitga. En als je dat niet hebt en je bent de hele dag alleen maar aan het vechten tegen trek, ja, daar worden we denk ik als mensen ook niet blij van.
0: Het is natuurlijk ook een motivator in die zin. En misschien ook wel inderdaad tijdens die zware momenten dat je weet waar je het voor doet. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen.
1: Ja.
0: Ik ben nog wel benieuwd hoe je je toekomst ziet. Hoe je gezien visie een belangrijk onderdeel is voor je motivator. Wat zie je voor je in de toekomst?
1: Nou, wat zie ik voor me in de toekomst? Geen drank, geen verdoving, puur leven. Dat gaat eigenlijk heel goed nu en ik had nooit verwacht dat dit zo zou zijn. Ik heb me ook wel echt best wel alleen gevoeld en onbegrepen in het traject, zeg maar, dat ik stopte met drinken. Want het was toch allemaal niet zo erg en nu ik daaruit ben, voel ik me echt beter dan ooit. Dus dat hoop ik natuurlijk vast te houden, dat is wel de bedoeling.
0: Ja.
1: En ik wil heel graag verder gaan met mijn coaching, wat al nu al heel goed gaat. Dus daar word ik heel blij van. En ik zie mensen succesvol stoppen en dat drijft mij echt enorm.
0: Ja.
1: En ik heb een boek geschreven, hier ook over persoonlijk leiderschap. Dus ja, ik zou het heel gaaf vinden om meer projecten uiteindelijk te mogen doen. En misschien meer samenwerking en awareness creëren omtrent dit onderwerp. En dat je inderdaad, zoals we het gesprek begonnen, niet per se onder een brug hoeft te liggen of met 30 blikjes bier in het hoofd hoeft te zitten. Ja. Dat het probleem veel dichterbij kan liggen dan je denkt.
0: Ja, ik denk dat je daarmee ook echt wel een doelgroep bereikt die anders misschien ook ongezien wordt. En dat mensen dan ook stil gaan staan bij hun eigen gedrag van, oh, ondanks dat ik niet die persoon ben onder die brug, zeg maar. Dat ik eigenlijk ook wel hulp kan gebruiken en dat ik ook eigenlijk iets nog moet aanpakken. En dat boek wat je geschreven hebt, hoe heet dat? Heet dat persoonlijk leiderschap of is het over persoonlijk leiderschap?
1: Nee, het is inderdaad een persoonlijk leiderschapsboek. Het heet Ik doe ook maar wat.
0: Nice.
1: En dat was ook zo.
0: Ja, ik denk dat we dat allemaal doen. Alleen de een kan beter doen alsof ze weten waar ze het over hebben dan.
1: Het heet Ik doe ook maar wat. En het is te verkrijgen online bij bol.com, de Bruna, ook in de winkels. Dus,
0: nou, wat leuk. Nou, ik voorzie vele goede dingen. En ik denk ook dat de doelgroep die jij jou aanspreekt, ook met je met de leeftijd en je verhaal. Dat je daar ook wel een hoop mee bereikt. Dat je ook connectie kan krijgen met die ongeziene categorie, zeg maar.
1: Ja, ik hoop het. Ik gun het echt iedereen om zoveel vrijheid.
0: Ja, en stel je wil coaching van jou. Waar kunnen we dat doen of krijgen?
1: Mensen kunnen naar mijn Instagram gaan, naar tessa.voorn. En daar staat een link in mijn bio. Dus als je daarop klikt, dan kom je er meteen op terecht.
0: Oké, nou, dat helemaal duidelijk. Succes in ieder geval voor de toekomst. Knap wat je al bereikt hebt. En bedankt voor het interview.
1: Nou, heel erg lief. Dankjewel. Ik hoop dat we heel veel mensen hebben geïnspireerd.
0: Dat hoop ik ook. En anders ga je dat zeker ook nog wel doen.
1: Nou, dankjewel.
0: Hey, fijne dag verder.
1: Doei. En jij ook. Doei.
0: Doei. Doei. Dit was Tessa en je kan het boek kopen Ik doe ook maar wat. Of je gaat naar Instagram, had het geloof ik over. Tessa.voorn. En dan staat er ook een linkje. Dan kan je misschien nog wel gecoacht worden door haar. En er zou ongetwijfeld ook nog wel het een en ander aan informatie over kunnen vinden. En we wensen haar verder een hele mooie toekomst.

0: Ja, een nummer die ik even niet thuis kan brengen, maar Shazam het maar, dat komt wel goed. Je luistert naar Totaal Normaal en we hebben het vandaag over alcoholverslaving en / alcoholisme. En ja, we gaan naar het tweede interview.
1: Ja, als het goed is hebben we aan de telefoon Michael de Munnik, directeur van Solutions Center. Die gaat ons hopelijk nog wat meer vertellen. Goedemiddag, u bent welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, u bent directeur van Solutions Center. Wat kunt u vertellen over uzelf en over de organisatie, zeg maar?
2: Zeker. Nou, inderdaad, Michael de Munnik, directeur van Solutions Center. Wij doen al bijna 25 jaar mensen helpen met een doseringsprobleem, zoals we dat soms zeggen. Mm-hmm. En wij helpen mensen die kampen met een verslaving aan alcohol, aan drugs, aan gokken. Helpen wij om te stoppen. En dat doen we, dat ik zei, bijna 25 jaar. Dat doen we met zo'n 200 medewerkers op verschillende locaties in overwegend Nederland. En sinds vorig jaar zomer met een kleine club in Portugal ook.
1: Oké, ja, dus jullie zijn ook over de grens gegaan.
2: Ja, dat doen we vooral omdat de vraag naar is. Er zijn een aantal mensen die geld hebben om zelf die zorg te kopen. En op basis daarvan hebben we een klein aanbod gedaan in Portugal.
1: Oké. En dat zijn dan wel mensen vanuit Nederland ook, zeg maar, die dus via jullie naar Portugal kunnen gaan?
2: Ja, klopt. Het zijn allemaal Nederlandse mensen. Ja. Het enige verschil is dat alles wat we in Nederland doen, dat wordt betaald door de zorgverzekeraar.
1: Ja.
2: En de mensen die naar Portugal willen gaan, als ze via ons gaan, die betalen dat vanzelf.
1: Oké, ja. Helder. En jullie zijn een organisatie die helpen dus met doseringsproblemen, onder andere dus op het gebied van alcohol. Mm-hmm. Wat kunt u vertellen over alcoholisme, alcoholverslaving en hoe zit het met zo'n doseringsprobleem? Wat doen jullie precies? Hoe helpen jullie mensen?
2: Nou ja, het begint dat mensen als zij hulp zoeken of als de omgeving, de gezin, familie, werkgevers bespeuren dat er toch sprake is van een probleem. Mm-hmm. Dat ze vaak via de huisarts doorverwezen worden naar ons.
1: Ja.
2: Soms bellen ze van tevoren, maar uiteindelijk hebben we wel een verwijzing nodig van een huisarts.
1: Mm-hmm.
2: En in een intakegesprek proberen we dan vast te stellen samen of we ze kunnen helpen of niet. En het hangt er heel erg vanaf of iemand bereid is zichzelf te laten helpen. Wij doen alleen vrijwillige opnames van mensen, vrijwillige behandeling van mensen. En we kijken heel erg naar waar iemand staat in zijn proces van verslaafd zijn. En uiteindelijk is, of het nou gaat om drugs, of het gaat om gokken, of het gaat om porno, of het gaat om alcohol. Het gaat in onze visie eigenlijk om twee dingen. Het gaat om mateloosheid. Hè, dus als je begint met iets gebruiken, niet meer mm-hmm. kunnen stoppen.
1: Mm-hmm.
2: En machteloosheid. Hè, niet kunnen, niet in staat zijn niet te beginnen aan het weer nemen van het volgende drankje. Of weer opnieuw beginnen aan een drugsverslaving.
1: Ja.
2: Dus dat zijn de twee dingen waar we goed naar kijken. En als mensen gemotiveerd zijn, en er is een systeem, hè, een thuissituatie wat ook bereid is om mee te bewegen, om mee te denken hoe zij kunnen helpen.
1: Mm-hmm.
2: Dan kunnen we starten met mensen een behandeling aanbieden en samen helpen stoppen met gebruik.
1: Ja, oké. Dus echt op het kop, een stukje mateloosheid en machteloosheid. En daar gaan jullie zeg maar op. Hè, van oké, hoe gaan we verder? Hoe kan iemand doseringsproblemen, hoe kunnen we dat oplossen of verhelpen, zeg maar?
2: Ja, want wat voor de een veel drinken is en verslaving is voor de ander, laten we zeggen, normaal gebruik.
1: We
2: zijn statistisch, hè, vanuit Trimbos, er zijn hele harde definities over wanneer heb je problemen, wanneer niet.
1: Ja.
2: In de praktijk zien we dat heel erg per persoon ook wisselend is. En de een kan gewoon veel meer aan dan de ander. En ik zeg niet dat het goed voor je is, hè, want alcohol is voor iedereen slecht als je weer dan een glas per dag zou drinken.
1: Ja.
2: Maar het is ook in die zin ook wel gewoon heel erg ingeburgerd in de samenleving.
1: Ja.
2: En er zijn mensen die heel veel kunnen drinken en zonder problemen dat daarna een week of twee of drie kunnen laten staan. En anderen die hebben de drang om toch dagelijks dan te gebruiken.
1: Ja.
2: Dus het verschilt van persoon tot persoon wat alcohol is, alcoholverslaving is.
1: Ja, en wat zien jullie zeg maar voorbij komen van mensen die dus bij jullie hulp, hè, die worden dus doorverwezen vanuit de huisarts. Wat is dan vaak de aanleiding dat zij, hoe komen ze er uiteindelijk bij jullie terecht, zeg maar? Wat zien jullie daarin qua achtergrond en worden ze, hè, zijn ze zeg maar zelf degene die hulp zoeken of wordt dat dan toch gewoon door andere mensen aangeraden?
2: Het verschilt, kijk. Het verschil met alcohol en andere vormen van verslaving is dat alcohol vaak een hele lange aanloop heeft. Dus de mensen die voor alcohol komen zijn vaak 40ers, 50ers, 60ers, 70ers. Mm-hmm. Mensen die wat jonger zijn komen vaak met andere problemen.
1: Yeah.
2: Dit speelt dan de hele tijd. En vaak zijn het mensen die al geprobeerd hebben te stoppen of die vaak aangesproken zijn door een gezin of door hun ouders of kinderen of door een werkgever. Het moeilijk gevonden hebben zelf te stoppen of nog heel lang in ontkenning hebben gezeten van het probleem wat ze hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dus vaak beginnen toch met een familielid die opbelt en waar we dan een gesprek mee voeren. En dan helpen we het familielid om toch een geliefde of naaste te confronteren en aan te raden hulp te zoeken bij een huisarts. Dus dat is één pad wat we heel vaak zien. Maar we zien ook mensen die bij huisartsen terechtkomen voor, laten we zeggen, burn-out klachten of slapeloosheidsklachten.
1: Ja.
2: En hopen dan dat de huisarts goed doorvraagt of er niet sprake is van een ander probleem dan dat vermoeidheid zijn of het prikkelig zijn. Dat er soms wat meer aan de hand kan zijn. Bijvoorbeeld een alcoholstoornis. En dat komt ook omdat mensen toch fouten gaan maken op werk. Weet je? Dus je kunt heel lang kun je goed functioneren als alcoholist. Waarbij mensen niet in de gaten hebben dat je hetzij op de werktijd, hetzij buiten werktijd gebruikt. Maar uiteindelijk lopen de meeste mensen toch tegen de lamp. Die gaan toch fouten maken in hun werk. Of er gebeurt wat. En dan is dat vaak een aanleiding om toch hulp te gaan zoeken. En dan gaat dat via de huisarts vaak.
1: Ja. Oké, dus het is inderdaad ook vaak toch ook wel inderdaad op aanraden van familie of omgeving, zeg maar, die op een gegeven moment dus ziet van hé, dit gaat helemaal niet goed.
2: Mensen die zelf standig de keuze maken om hulp te zoeken, zijn er relatief weinig. Er komt altijd druk van buiten bij kijken.
1: Oké. En we hadden het ook echt over die lange aanloop. Nou, we hadden net ook een interview met iemand die was wel wat, wat jonger, zeg maar. U geeft het ook een beetje over leeftijden die iets wat hoger liggen. Hoe ziet zo'n lange aanloop eruit, zeg maar? Is dat dan echt gaat dat echt langzaam aan? Of is het echt iets dat mensen het heel lang met zich meedragen en heel lang weten te verbergen? Of hoe moeten we dat zien?
2: Dat is laatste is wel het geval. Er is een heel groot onderzoek geweest een aantal jaar geleden vanuit Engeland en België, Nederland en Schotland, waarin ze vastgesteld hebben dat de gemiddelde duur van gebruik van iemand die verslaafd is bij een man is 20 jaar, bij een vrouw is dat 16 jaar. Dus een hele lange tijd waarin mensen gebruiken van heel klein tot heel veel.
1: Ja.
2: En je ziet op het moment dat het problematisch wordt, zie je overigens dat bij vrouwen dat het sneller escaleert dan bij mannen. Dus er wordt verder onderzoek naar gedaan. Dat is een gek patroon.
0: Ja,
2: in beide gevallen heb je dat. Pardon?
0: Waarom is dat eigenlijk dat het bij vrouwen dan sneller escaleert?
2: Dat heeft wel te maken met de reden waarom mensen gebruiken. Mannen gebruiken meer in vriendengroepen en vrouwen gebruiken meer toch alleen. En als je op een gegeven moment door de grens zakt van het niet te kunnen stoppen, is het in je eentje toch lijkt het dat harder te gaan dan wanneer je de groepen zou doen.
1: Hmm.
2: Dus dat is één argument. En mannen lijken toch te stabiliseren in het gebruik bij lagere dosen dan bij vrouwen. Dus het lijkt toch dat vrouwen meer nodig hebben om de pijn die ze voelen te verdoven of het trauma wat ze willen vergeten, te vergeten dan mannen. Maar daar loopt nog onderzoek naar. Dus daar kan ik niet een hele harde uitspraak over doen. Maar we zien wel niet wat de gemiddelde tijd die mensen in gebruik zijn, ontzettend lang is. Dus het is echt 25 jaar gemiddeld.
1: Ja. Nou, en ook wel interessant wat u zegt. Want ik was inderdaad ook benieuwd. Hè. Zijn er wat informatie of onderzoeken die inderdaad heel andere dingen laten zien? Want als je natuurlijk veel al kijkt, zeg maar, zie je toch dat verslaving, als ik het goed zeg, lijken de cijfers meer bekend te zijn onder mannen dan onder vrouwen. Maar eigenlijk zegt u van bij vrouwen escaleert het wel gewoon sneller. Dus eigenlijk, heel kort door de bocht, is nog een onderzoek. Maar dat, dat zit misschien wel sneller in de verslaving dan bij mannen dan.
2: Ja, dat is, laten we dat vooropstellen. Het is allebei heel

0: als je het zelf wil. Weet je, ja. Er zijn heel veel mensen die toch een behandeling starten omdat het moet van hun ouders of van een partner of van een vriendengroep. Ja. Maar als je het ergens van binnen niet ook een heel klein beetje zelf wil, dan is zo'n behandeling veel te pittig en te zwaar. Dan lukt dat toch niet. Ja, want sowieso is verslaving een ontzettend moeilijk te behandelen ziekte. Als je kijkt naar de grote cijfers van mensen die verslaafd zijn, dan herstelt een derde van de mensen die in behandeling komen, herstelt eigenlijk niet. Nee. En een derde pas na meerdere keren. En dus een derde pas lukt het in één keer om te herstellen. Ja. En er zijn overigens ook mensen die zonder hulp herstellen. Er zijn best wel veel mensen die in staat zijn om zelf te stoppen met gebruik.
1: Ja.
0: Dus het is een hele moeilijke ziekte om te behandelen. Want de behandeluitslagen relatief klein zijn.
1: Ja. En wat voor behandelingen geven jullie zeg maar concreet? Is dat dan echt inderdaad dus het doserend probleem? Dus echt puur op mateloosheid en machteloosheid van hou die mate of probeer het niet te doen zeg maar? Of zijn er ook nog, gaat dat nog verder dan alleen dat? Hoe moeten we dat voor ons zien?
0: Wij hebben vanuit Solution Center een model waarin we uitgaan van, dat noemen we een abstinentie. En dus we helpen mensen om te stoppen met het gebruik van het middel waar ze verslaafd zijn. Mm-hmm. Maar ook om te stoppen met alle andere middelen. Dus als je naast het drinken ook af en toe een jointje rookt, dan stimuleren we je ook om daarmee te stoppen. Yeah. Omdat we anders bang zijn dat de reden waarom je drinkt, dat je diezelfde reden niet oplost. Maar die ga je dus verdoofd met een ander middel wat je zou kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: En wat we zien in de behandeling, bestaat uit allerlei psychologen die sessies met mensen doen. Mensen gaan kijken naar hoe hun leven eruit ziet, waar ze vandaan komen, wat er gebeurd is, wat de oorzaak zou kunnen zijn van die verslaving.
1: Ja.
0: We kijken vanuit een medische blik en een psychologische blik en een sociale blik naar mensen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk helpen ze toch om in ieder geval te stoppen met gebruik. Mm-hmm. En te gaan kijken, waarom gebruik je eigenlijk? En wat is dan het gemis of wat is er gebeurd? En bij sommigen is het trauma wat ze opgelopen hebben, of in een jonge jeugd of later in leven, wat een aanleiding kan zijn om te gebruiken.
1: Ja.
0: En bij anderen kan het een maat van onzekerheid zijn, zekerheid in sociale groepen om te acteren, die gemaakt heeft dat het noodzakelijk was om daarvoor te gaan drinken.
1: Ja.
0: En zo kijken of iedereen op zich, wat daar de individuele achtergrond en reden voor is om te gaan gebruiken. En waar ze daarvan gaan we kijken of mensen kunnen helpen stoppen.
1: Ja.
0: Wat het moeilijke is, zeker van alcoholverslaving, is dat het een ziekte is waarvan wij vinden, die gaat nooit over.
1: Nee.
0: Dus je kunt wel stoppen met gebruiken, maar je blijft alcoholist de rest van je leven. Want als je ook 5 of 10 jaar later zien we nog steeds mensen die denken, nou nu kan ik wel weer een glaasje nemen.
1: Ja.
0: Maar veel daarvan zijn toch binnen een paar weken weer terug op het oude niveau.
1: Ja.
0: Dus het behandeldoel wat wij echt hebben is stoppen met alles.
1: Ja.
0: Ja, en zoeken naar missie en visie in je leven. Dat was wat de vorige mevrouw zei.
1: Ja.
0: Op zoek naar connectie maken met andere mensen. Connectie maken met jezelf.
1: Ja.
0: Gelukkig zijn met de dingen die je doet.
1: Ja.
0: En dat gaat helpen om je zingeving te geven aan je leven.
1: Ja.
0: En dat helpt echt.
1: Ja. Ja, dus inderdaad, als ik het dan ook zo... Jullie leggen ook de focus op ook een stukje achtergrond. En inderdaad de toekomst. Van hoe gaan mensen verder? Wat is de reden? En daarin in het tussenin zit eigenlijk een stukje gebruik, zeg maar. En dat moet even weggehaald worden, maar wel dus ook door een stuk verleden zeg maar te verwerken en ook de blik op de toekomst te leggen van, maar wat wil ik dan? En hoe gaan
0: Zeker,
1: we dan verder?
0: Zeker, want als je kijkt naar verslavingen, dan wat we dan zien in de praktijk is dat 20% van het probleem gaat om het middel, dus in dit geval alcohol.
1: Ja.
0: En 80% gaat om gedrag, wat je doet, wat je aangeleerd hebt, waar je mee bezig bent. Dus daar de focus ligt echt meer op het gedrag dan op het middel.
1: Ja. Oké. Ja. Nou, ik zou eigenlijk heel graag zo nog even verder willen praten over behandeling en eventueel ook daarna.
0: Mm-hmm.
1: We hebben zo meteen nog even het nieuws. Als u het goed vindt, dan bellen wij u zo even na het nieuws nog terug om nog even een stukje behandeling en nazorg te bespreken. En dan zetten we ons gesprek verder, als dat oké is voor u.
0: Nou, perfect. Ik wacht even rustig af.
1: Oké, helemaal goed. Dank u wel.
0: Tot zo.
1: Tot zo. Dag.

0: Lit, my own worst enemy. Ja, een beetje een gouden ouwe uit mijn tijd.
1: Fantastisch.
0: Ja, we hebben het vandaag over alcoholisme, zoals je misschien al gehoord had. Maar als je het intuned, we gaan zo het tweede uur in. We hebben net gesproken met, even kijken.
1: Michael de Munnik van Solution Center, directeur van de Solution Center. Die allerlei hulp bieden aan mensen met een verslaving en daar dus behandelingen voor geven.
0: Dus, ja, daar gaan we het tweede deel van het interview mee in. En we hebben Tessa gesproken, ervaringsdeskundige. En we gaan het volgende uur ook nog even Joop Hardam spreken. En die gaat bij ons in de studio komen. Dus dat is leuk, dat hebben we al een tijdje niet gehad. Dus we gaan weer lekker verder. Misschien nog wel even een klein stukje nummer. Dat pakken we misschien weer opnieuw op in het tweede uur. Maar blijf luisteren voor het tweede uur Totaal Normaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
0: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
0: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging daar, want er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Normaal, bam, bam, bam. Tweede uur totaal normaal, altijd weer zo normaal als altijd. En ja, het programma over stigma, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over alcoholisme en nog met een lichtelijke sidestep. Dus het tweede uur, we hebben Tessa in het eerste uur gesproken, ervaringsdeskundige. En Michael de Munnik, directeur Solutions, Center Verslavingszorg en meer. Daar hebben we het eerste deel van het interview gehad. Daar gaan we nog even mee door in het tweede uur. We worden ook nu vergezeld met Joop Hardam, sociaal raadsman. Hij zit ook bij ons in de studio. Daar gaan we straks zeker nog mee verder. En nog wat feitjes waarschijnlijk. Waarschijnlijk. We weten zelf niet eens wat we doen, joh. We doen ook maar wat, hè? Zoals dat boek van... anyways. Maak je klaar voor het tweede uur. Daar gaan we dan.

0: zijn we weer. Radio Totaal Normaal. Zoals gezegd hebben we het vandaag over alcoholisme, alcoholverslaving. En aan de lijn hebben we weer Michael de Munnik, directeur van Solution Center Verslavingszorg. Goedemiddag.
1: Ja, ik ben er weer.
2: Ja, welkom
0: Hoi. Terug. Ja. Nou, we hadden net in het eerste uur al eventjes over de verschillen dus inderdaad tussen man en vrouw. Maar ook inderdaad wat jullie doen in de behandeling. Daar willen we toch graag nog inderdaad even wat verder op in. U gaf op een gegeven moment ook aan dat mensen eigenlijk in verschillende processen binnenkomen. Hoe beginnen jullie dan met de behandeling? In welk proces stappen jullie in? Hoe wordt dat bepaald? Hoe moeten we dat voor ons zien?
1: Nou ja, uiteindelijk proberen we ongeacht waar iemand aan verslaafd is en wat er speelt, te zorgen dat mensen 6 maanden bij ons clean blijven. Mm-hmm. Bij de een is daar heel veel zorg voor nodig en is het heel intensief. En bij de ander is het veel lichter. Dus afhankelijk daarvan kunnen we het programma aanpassen. Mm-hmm. Maar het begint met stoppen met gebruiken. En als mensen zelf kunnen stoppen met drinken, met hulp van ons vanuit de thuissituatie, dan kan het gewoon thuis. Dan spreken we af dat ze niet meer drinken. En dan gaan we in alle groepsessies die we met ze doen, in de behandelmomenten, evalueren we hoe dat gaat en kijken waar we daarin kunnen helpen. Mm-hmm. En als dat te ingewikkeld is om zelf te doen, dan nodigen we ze uit om dat met ons samen te komen doen. Dan komen ze voor een aantal dagen al ziekenhuis in Voorthuizen. Dan helpen we ze met medische ondersteuning van de van het eerste gebruik af van het middel. Yeah. En afhankelijk van hoe zwaar de verslaving is, kunnen ze daar nog een aantal weken blijven tot maximaal 4 weken. En als het niet nodig is, dan doen we dat niet. Hè, want we gaan het alleen maar zorg te geven als het nodig is. Als het niet nodig is, dan kunnen ze gelijk starten in de ambulante behandelingen, zoals we dat dan noemen. Yeah. En die bestaan uit een aantal groepstherapie sessies per week, waarbij je zowel een-op-een gesprek hebt met behandelaren, maar vooral ook in een groep dingen doet. Omdat we zien dat de herkenning van anderen van hetzelfde probleem zo ontzettend wel helpt om te kunnen stoppen. Mm-hmm. Dus we doen ontzettend veel dingen in groepen samen. Dan leer je praten over je problemen, dan leer je luisteren naar anderen, dan leer je dingen herkennen, leer je dingen delen, leer je ook een beetje emoties omgaan als dingen zijn tegen zitten in de groep. Mm-hmm. En iedereen loopt zijn eigen programma daardoorheen met werkboeken en instructies en opdrachten, zowel in de groep als op de dagen dat ze thuis zijn.
0: Ja.
1: En uiteindelijk bouwen we de zorg af van heel intensief naar het eind van de rit licht intensief. Ja. En dan zijn mensen vooral, dan komen ze nog 1 of 2 uurtjes per week in plaats van 1 of 2 dagen per week.
0: Ja.
1: En de zorg die, daar kom ik zo meteen nog wel op, denk ik. Ik probeer daarna echt wat voor te zetten in de zelfhulpgroepen.
0: Ja. Ja, daar wil ik het inderdaad zo ook nog even met u over hebben. Want dat zijn denk ik ook wel een beetje de bekende groepen, maar misschien ook wel iets waar ook niet zo heel veel bekend over is.
1: Ja.
0: Ik hoorde u net ook iets zeggen met medische hulp afgaan van alcohol. Zitten er dan ook nog medische gevolgen aan? Of wat zijn de gevolgen die jullie zien, ook medisch gezien, als het gaat om alcoholgebruik?
1: Zeker. Een langdurig gebruik van alcohol kan zeer schadelijk zijn voor je lijf.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben geen medicus, dus ik vind het moeilijk om daar heel erg op in te gaan. Maar we zien als in het extreme geval, komen Korsakoff-achtige verschijnselen naar voren. Dat echt de hersenen echt gewoon voor een groot deel niet meer functioneren.
0: Mm-hmm.
1: En we zien ook mensen met leverfalen, zien we dan die moeite hebben.
0: Yeah.
1: En het lichaam is ook, alcohol is een druk waar je niet zomaar mee kunt stoppen. Je moet echt, als je het heel erg langdurig en intensief gebruikt hebt, moet je echt heel voorzichtig stoppen daarmee. En niet in één keer.
0: Yeah.
1: En als je snel stopt, is er ook hulp bij nodig, ook met medicatie om te zorgen dat het goed gaat. En met onder toezicht van de medische dienst.
0: Ja.
1: Dus het is verslaving is een ziekte die zowel schadelijk is voor je lijf, maar ook voor je functioneren.
0: Ja. Ja, en het is eigenlijk ook niet inderdaad van het een op het andere moment kan niet iedereen zomaar stoppen, omdat er dus ook medische gevolgen aan zitten. Dus wat u ook zegt, dat is ook dat stukje medisch afbouwen, of dat medisch doseren.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja. En u gaf ook al net aan, ik moet zeggen, ik schrok er zelf eigenlijk wel een beetje van, dat het echt 1/3 is van de mensen die herstelt. Dat is eigenlijk best wel.
1: In één keer.
0: Ja, precies. Maar dat is natuurlijk best wel, laat ook wel misschien wel zien, de impact wat dat heeft en hoe lang het misschien ook kan duren voordat iemand helemaal volledig hersteld is. Want wanneer is iemand hersteld? Is dat echt inderdaad als iemand helemaal volledig van alcohol is? Of is dat echt, heeft dat weer met een stukje doseren te maken als iemand dat ook goed onder controle weet te houden?
1: zoals wij er naar kijken, maar daar verschillen in de, laten we zeggen, in de wereld de mening wat over, maar zoals wij er naar kijken, ben je nooit hersteld. Nee. En dan kun je wel in herstel komen, maar zul je de rest van je leven dat moeten onderhouden.
0: Ja.
1: Wat we erin geloven dat, omdat je zo, je lichaam zo, of je hersenen ook zo gewend zijn geraakt aan het gebruik, dat als je ook na 20 jaar nog een keer een slokje alcohol zou nemen, dat de kans gewoon best fors is dat het lichaam, dat er allerlei oude patronen weer aangaan.
0: Ja.
1: En voor je het weet zit je weer aan de fles of 2 of 3 per dag.
0: Ja.
1: Dus dat, dus laten we zeggen, het is geen ziekte die overgaat in die zin.
0: Nee.
1: Het is een ziekte die je onder controle kunt houden. Je zou het kunnen vergelijken met diabetes, of met, met astma, of met dat soort chronische ziekten.
0: Ja.
1: Daar kun je prima mee leven. Mits je de behandeling gewoon afmaakt en het blijft onderhouden. Dan kun je een heel gezond en functioneel leven hebben.
0: Ja.
1: Maar de kans op terugval ligt wel op de loer. De rest van je leven eigenlijk.
0: Ja, en is dat dan ook het, om gelijk even het stapje te maken, is dat dan ook het belang van de zelfhulpgroepen? Dat mensen ook, dat u ook zegt, nou, een verslaving of ja, zoiets dat gaat, dat is eigenlijk iets wat je hele leven meeneemt. Is dat ook belangrijk dat mensen daardoor na bijvoorbeeld herstel bij jullie of in een andere kliniek deel uitmaken van zelfhulpgroepen? Wat kunt u daarover zeggen?
1: Dat maakt echt een heel erg groot deel uit van onze visie op verslavingszorg.
0: Ja.
1: Dat je onder begeleiding van ons kun je prima stoppen met gebruik voor een aantal maanden. Maar als je echt de rest van je leven wil gestopt blijven, zul je dat moeten onderhouden. En de zelfhulpgroepen waarvan de bekendste zijn de anonieme alcoholisten. Je hebt ook narcotics anonymous. Die heeft een hele grote variëteit aan zelfhulpgroepen. En dat zijn bijeenkomsten waarbij mensen in groepen van tussen de 6 en soms wel 30 mensen wekelijks bij elkaar komen. En vooral delen waar ze tegenaan lopen. Het zijn geen therapiegroepen, maar het zijn groepen waarbij mensen een gedeelde achtergrond hebben, namelijk dat ze verslaafd zijn aan een middel, alcohol, drugs of wat anders. En samen de moeilijke momenten delen die ze hebben om samen in herstel te blijven. En wat heel erg werkt in die groepen is toch die herkenning. Dat je niet de enige bent. En het weer in verbinding komen met andere mensen.
0: Ja.
1: Dat is vaak wat verslaving doet, is dat je, het is een hele eenzame ziekteverslaving.
0: Hmm.
1: En dat begint, zeker bij alcohol, begint vaak heel gezellig. En met op jonge leeftijd met vrienden in de kroeg. Maar meestal eindigt het heel erg stiekem in een schuurtje achter in de tuin.
0: Ja.
1: Of op zolder. Het is een hele eenzame ziekte die heel erg isoleert. En juist mensen weer in verbinding brengen met andere mensen is een heel krachtig herstelprincipe.
0: Ja.
1: En dat kun je zelf doen. Ik bedoel, dat kan bij een sportvereniging, dat kan in je werk zijn, dat kan in je familie zijn.
0: Ja.
1: Maar soms mis je daar net even die connectie of net even dat begrip van andere mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten.
0: Ja.
1: En daar zijn die zelfhulpgroepen heel erg goed voor om daarin te helpen.
0: Ja. Ja, en dat sluit denk ik ook, als ik het even zo mag invullen, een beetje aan op ook wat u zei van een alcoholverslaving. Dat is eigenlijk 20% uit verslaving, 80% uit sociale omgeving. En eigenlijk door middel van die zelfhulpgroepen ga je dus eigenlijk terug naar die 80%, om dat dus ook een beetje onder controle te houden. Mag
1: precies,
0: ik dat zo zeggen?
2: Precies. Ja, een stukje gedrag.
1: Dat mag je heel goed dat je dat zo aan elkaar koppelt.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, dus dat is ook echt wel iets heel, heel belangrijks tussen. Dus niet alleen inderdaad de behandeling bij jullie, maar ook zeker die hulp daarna, zeg maar. Dat is dus ook iets waar jullie heel erg hard voor maken, begrijp ik. Wat ook echt in jullie visie naar voren komt.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker, zeker. En er zijn ook mensen die kunnen stoppen met gebruik zonder dat wij daar betrokken raken, omdat die gewoon daar die zelf voor begaan. Maar zijn ze dan niet zo bekend als ze zelfs wel zouden willen. Maar er zijn best wel veel mensen die omdat ze, laten we zeggen, leren praten over gebruik en zien dat andere mensen dezelfde problemen hebben gehad in hun leven en ook kunnen stoppen. Dat het voldoende is om die knop om te zetten in je hoofd.
0: Ja.
1: Dus het is een heel krachtig medium.
0: Ja. Ja, mooi. En we zijn nu denk ik toch ook al een beetje aan het einde gekomen van onze tijd voor het interview. Is er als laatste nog iets wat u mee zou willen geven? Of iets van wat belangrijk is voor mensen die misschien met een verslaving te maken hebben? Of misschien naasten van mensen die verslaafd zijn. Wat zou u mee willen geven?
1: Herstel is mogelijk. Dat is denk ik een hele belangrijke hoopgevende gedachte. Het is niet altijd even makkelijk, maar je kunt absoluut stoppen met gebruik.
0: Yeah.
1: Dus dat is een goede hoop, zowel voor de persoon die verslaafd is als voor zijn of haar omgeving.
0: Yeah.
1: En elke weg naar herstel is anders. Er zijn heel veel wegen die mensen kunnen bewandelen om in herstel te komen. Wij hebben een bepaalde visie op herstel. Er zijn ook andere instellingen die er anders naar kijken, een ander soort zorg aanbieden. Ja. Maakt mij niet uit waar mensen voor zorg gaan zoeken.
0: Nee.
1: Maar er is wel hoop is denk ik een heel mooi woord. Hoop is belangrijk om te hebben. Want als je daadwerkelijk zou willen stoppen, dan is er echt een mogelijkheid toe. Om wat te kunnen doen. Dus dat zou ik mensen mee willen geven.
0: Mooi, ja. En hoe kunnen mensen jullie organisatie bereiken? Want u gaf wel aan, het is vaak wel met een verwijzing via de huisarts. Maar als mensen bijvoorbeeld zelf op zoek zijn naar informatie over jullie organisatie. Of misschien bij jullie terecht zouden willen voor hulp. Hoe kunnen ze jullie vinden? Wat is jullie website?
1: Ja, de website is www.solutions-center.nl.
0: Ja.
1: En als je zou zoeken op Solutions-Center op Instagram en op TikTok en op LinkedIn vind je het ook. En we hebben een groot intakekantoor in Amersfoort waar alle intakegesprekken plaatsvinden.
0: Oké, okay. Ja.
1: En het nummer vind je op de website, dus www.solutions-center.nl. Dan kom je er wel.
0: Ja,
2: duidelijk.
0: Nou, helemaal goed. Super bedankt voor uw verhaal en heel veel succes ook met wat jullie doen. Bedankt ook voor het meewerken en inderdaad ook het belang van herstel, maar ook zeker het stuk daarna en vooral ook de hoop dat herstel mogelijk is.
1: Helemaal goed. Dankjewel
0: dank
1: dat jullie dat mogelijk maken. Een mooi onderwerp.
2: Graag gedaan. Ja.
0: Graag gedaan, dank u wel.
1: Fijne middag.
2: Fijne middag.
0: Ja, dit was Michael de Munnik van Solution Center, de Center voor Verslavingszorg. Voor meer informatie kunnen jullie naar www.solution-center.nl. Solution Center is ook te vinden op Instagram, TikTok en LinkedIn. Voor intakegesprekken kunnen mensen terecht in Amersfoort. Veel zaken gaan wel via verwijzing van de huisarts. En ik denk een mooie afsluiting die Michael de Munnik zelf al gaf. Herstel is mogelijk en niet elke weg is het hetzelfde. Voor meer informatie zoek vooral eens op de website en laat je informeren. Dat geldt voor zowel mensen zelf als hun naasten.
2: Ja, mooi.

0: Ja, Major Parkinson, Awkward as a Drunk. Het, heerlijk nummer, gewoon. Je moet er misschien van houden. Nou ja, ik ben er wel fan van in die zin. Ja, een beetje raar, maar ook toch ook weer leuk. Jij is net totaal normaal en we hebben het vandaag over alcoholisme. En nog een klein uitstapje die we straks ook gaan doen. Maar we willen nog wel even, zoals Leonie zo mooi zei, het thema even afsluiten. Voordat we met het uitstapje gaan beginnen. Nog even wat feitjes op een rijtje van alcoholisme. Je hebt alcoholisme eigenlijk in verschillende vormen uitgemeten. We hoorden natuurlijk al bij het eerste interview dat het niet altijd super zichtbaar is en helemaal levensomvattend, maar wel heel veel invloed kan hebben. En hoeveel een alcoholist drinkt is lastig te zeggen. Je hebt verschillende niveaus van problematisch drankgebruik. En om als alcoholist gedefinieerd te worden, hoef je niet per se elke dag te drinken. En ook wanneer je eens per week te veel drinkt, is er al sprake van problematisch drankgebruik. Je bent een zware drinker wanneer je minstens één keer per week meer dan 6 standaard glazen alcohol drinkt. Vind ik shocking. Ik denk dat heel veel mensen dan onder dat kopje gaan vallen. Drink je meer dan 2 glazen alcohol per dag of meer dan 1 glas alcohol als vrouw, dan ben je een overmatig drinker. En wanneer je, als je dan als overmatig drinker ook nog eens eens per week meer dan 7 glazen alcohol drinkt of meer dan 4 als vrouw. God, heel confronterend dit. Nee, dan is er sprake van excessief drinken. Dus dan doe je al dagelijks al 1 glas of 2 glazen. En dan dus ook nog eens 4 keer per week als vrouw. Dat vind, ik vind dat echt weinig. Is dat erg?
1: Ja, het zijn natuurlijk wel cijfers, zeg maar, die denk ik ook gewoon echt niet bekend zijn. Want zeker als je natuurlijk ook naar bepaalde, ja, nou, waar we natuurlijk net ook over hadden, een stukje sociaal drinken, zeg maar, met mensen. Kijk, als jij een avond met mensen, gaat het best wel snel hard. Dan kun je ook best wel snel onder die categorie vallen.
0: Ja, ja, en als ze dan blijkbaar mannen en vrouwen ook anders schaden. En inderdaad, je denk je snel aan een hoop drankjes zit. Als je 1 keer per week zoveel glazen, dan denk ik, nou ja, goed, als je dan 2 keer per week de helft drinkt, is dat, telt dat dan ook? Of, weet je wel? En naast het alcoholglazen dat je drinkt, is het ook te belangrijk om te kijken naar de gevolgen van je eigen alcoholgebruik. Nou, dan heb je dus eigenlijk zo'n soort puntenlijstje. Dan kan je even meeschrijven. 2 of 3 punten, dan heb je een milde vorm van alcoholisme. 4 of 5, dan heb je een matige alcoholverslaving. En als je 6 of meer punten hebt, heb je een ernstige alcoholverslaving. Dan gaan we het eens even af. Ik drink vaker in grotere hoeveelheden dan het plan was. Pogingen om te minderen of stoppen met alcohol drinken zijn niet gelukt. Drinken en bijkomen van het drinken kosten me veel tijd. Ik heb vaak zin om te drinken. Mijn drankgebruik veroorzaakt problemen thuis, op school en of mijn werk. Ik blijf drinken ondanks dit ik hierdoor problemen creëer in mijn relaties en directe omgeving. Door mijn drankgebruik ben ik gestopt met hobby's, sociale activiteiten of werk. Door mijn alcoholgebruik kom ik wel eens in gevaar. Ik blijf drinken, ondanks dat ik weet dat dit lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt of verergert. Ik heb steeds meer alcohol nodig om hetzelfde effect te bereiken. Als ik stop met drinken, krijg ik ontwenningsverschijnselen. Nou ja, ik denk dat heftig is als je daaraan aan het grootste deel aan voldoet. Ik denk dat je misschien stiekem ook wel weet wanneer, zeker als je echt zwaar alcoholverslaving hebt, dat je dan stiekem wel weten. Dan zit je misschien nog in de ontkenningsfase. Maar je bent dus wel eerder al een heftige drinker dan je denkt. En zeker ook de porties drank. We hebben het wel eens over alcohol in het verkeer gehad. Ja. En de eerste wat je leerde in zo'n cursus, dat ze zeiden, ga maar eens een wijntje inschenken. En dat het grootste deel van de mensen niet eens weet wat 1 portie wijn is. En dan gaan ze dus met 1 drankje op, gaan ze het verkeer in. Hmm. Wat dus misschien dan wel 2,5 wijntje is.
1: Ja.
0: En de hoeveelheid glazen die er staan, dat zijn dus wel de nette, gaat naar de kroeg of naar het terras glazen, zeg maar.
1: Ja, best wel shocking. En eigenlijk ook dat we misschien met elkaar ook gewoon te weinig weten over.
0: Ja, ja, en daarom is het wel goed norm. Om daar misschien even dan dus nu bij stil te staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Want het kost ook veel, hè?
1: Ja, nou ja, het is ook zo. Het RIVM heeft in 2013 een berekening gemaakt over de kosten en de baten van alcoholgebruik in Nederland. Nou, dat hebben ze eigenlijk gedaan door naar verschillende manieren te kijken waarop alcohol een invloed kan hebben op de maatschappij. Nou, dat is in 2018 is dat rapport weer herzien naar aanleiding van nieuwe cijfers en inzichten. Wat ze dus neerzetten is eigenlijk wanneer het gaat over de kosten, dan kun je denken aan lagere arbeidsproductiviteit, inzet politie en justitie, bijvoorbeeld door agressiviteit, alcoholgebruik, verkeersongelukken. Bij baten de accijnzen die de overheid krijgt door verkoop van alcohol, geluksgevoel oftewel het welzijn, wat dan weer niet opweegt tegen de kosten ervan. Op basis van de schatting uit 2013 waren de maatschappelijke kosten voor alcohol in dat jaar 2,3 tot 4,2 miljard euro.
0: Een brede schatting.
1: Ja. Wel belangrijk om te beseffen dat dit inderdaad echt een globale schatting is. En er zijn verschillende sectoren waar de kosten en baten voor zijn gerekend. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar wij onder andere dus inderdaad kan denken in dat kosten van preventie, een stukje voorlichting, campagnes, productie en distributie van alcohol, producenten en verkopers van alcohol, zeg maar. Ook de verkeersongelukken, vroegtijdig misschien ook in de zorg terechtkomen, of ziektes, zeg maar, die daar verband mee houden. Kosten van ongevallen, et cetera, maar ook studievertraging of vertraging of uitval op allerlei gebieden. Dus dat zijn een beetje zaken, zeg maar, die daarin in mee zijn genomen. Dus,
0: en daarom is het ook zo breed. Het is natuurlijk heel moeilijk inschatten wat het de maatschappij gekost. Want het is inderdaad een kostenbatenplaatje. Nou ja, accijnzen zal ook niet mis zijn. Ik denk niet dat we dat moeten onderschatten. Nee. Maar in die zin is het natuurlijk wel zo vaag en op zoveel categorieën dat het bijna niet te meten is. Maar goed, de schatting is daarom ook echt met 2 miljard euro verschil ertussen. Ja, zeg maar. Maar goed, het kost gewoon heel veel geld. En het is daarom ook denk ik belangrijk om daarbij stil te staan. En naast dat het welzijn van mensen en de gezondheid van de maatschappij wordt daar gewoon minder van.
1: Ja. En vooral belangrijk denk ik dat het echt gaat om de welzijn van inderdaad van de personen. Dus ik denk een stuk voorlichting en campagnes dat dat ook helemaal niet zo verkeerd is. Als ik dat zo hoor, denk ik, nou, ik denk niet dat er veel mensen zijn die zoveel weten over alcoholisme.
0: Ja, en vaak als je er een prijskaartje aan hangt, zelfs al heb je er niks mee, als het je iets gaat kosten, dan worden mensen wat makkelijker getriggerd om iets te veranderen. Dus vandaar deze iets wat onpersoonlijke vergelijking van de kosten. Maar daarmee willen we wel het alcoholisme een stuk eventjes afsluiten. Ga bij jezelf te raden. Ga bij de mensen om je heen te raden. Wees ook niet bang, denk ik, om het aan te geven als je je zorgen maakt om iemand die misschien wel te veel of te weinig... Te weinig drinkt. Nee, die te veel drinkt, sorry. Je drinkt die echt te weinig, man. Die doet gezellig mee. Nee.
1: Die te weinig aanwezig is door het vele alcoholgebruik.
0: Heel mooi gered. Ja, goed. We gaan naar een nummertje. En we zijn weer totaal normaal, hoor. Nou, even afkoelen. Nu gaan we weer het volgende interview in.

0: Jawel, je luistert naar Radio Totaal Normaal op deze prachtige zonnige dag. En als je terugluistert is het misschien niet zonnig, maar nu in ieder geval wel. En we hebben het vandaag over alcoholisme met een uitstapje. Nou ja, het alcoholisme hebben we net uitgebreid besproken met alles erop en eraan. En het is eigenlijk heel leuk voor de tweede keer sinds dat wij dit programma maken, zijn wij zelf benaderd met de vraag om in de uitzending te komen. En dan kunnen wij niet anders dan daarop inspringen. Een sociaal raadsman, Joop Harnum heeft ons bereikt, weten te bereiken via. Zoals het sociaal team Gouden beschrijft, is het een raadslid die je kan helpen met vragen over wettenregelingen en sociale voorzieningen. Denk aan welke potjes je recht op hebt of wat je moet regelen als je bijvoorbeeld je familiesamenstelling verandert. Hij kan mensen helpen door hen te navigeren in de bureaucratische weerwar van het systeem. En waar hij exact bij helpt en wat hij graag met ons deelt, dat horen we graag. Nee, we hebben hem helemaal niet aan de lijn. Hij zit in de studio. Joop Harnum, sociaal raadsman van de gemeente Gouda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat je in de uitzending wilde komen.
1: Ja, dankjewel.
0: En ook voor de interesse om je verhaal te doen. Ik hoor wel al van tevoren al gesproken en ik mocht tutoyeren. Dus bij deze. Ik ga nog wel een paar keer fout doen, maar
1: geeft niks, is goed hoor.
0: Allereerst, wie ben je?
1: Ja, nou zoals je al zei, mijn naam is Joop Harnum. Ik ben indirect wel werkzaam in opdracht van de gemeente Gouda, maar in dienst bij Quadraat, dat is een stichting. En die werkt onder andere, hebben onder andere medewerkers bij Sociaal Team Gouda.
0: Ja.
1: Dat is een beetje de volgorde, om het zo te zeggen. En ik ben een van de drie sociale raadsleden in Gouda.
0: Een van de drie sociale raadsleden in Gouda?
1: Ja.
0: Oké, en via Quadraat en in opdracht van de gemeente, als ik het goed begrijp.
1: Ja.
0: Oké. Nou, we hebben complexere dingen meegemaakt, maar we houden voor het gemak dus voor de gemeente en dankzij Quadraat, zeg maar. En wat, want ik ben een van de drie sociaal raadsleden. Wat is dat in vredesnaam? Ja. We hebben het natuurlijk al een beetje in de intro beschreven. Maar u zei zelf ook al van, nou, eigenlijk hebben we heel te weinig mensen weten wat wij doen. En wat we kunnen betekenen voor mensen.
1: Dat klopt wat je zegt. Er is inderdaad nog een wereld te winnen. Heel veel mensen, ook in Gouda, weten niet dat er sociale raadsleden zijn. En laat staan dat men weet in Gouda wat we voor hem of haar kunnen betekenen in het dagelijks leven. Wat je daarbij voor kan stellen is, de wet en regels in Nederland zijn over het algemeen best ingewikkeld.
0: Hè? Ja, eens. Ja.
1: Mensen zijn snel het overzicht kwijt. Mm-hmm. Hè? Daar kunnen we straks misschien wat voorbeelden van noemen, hè, concreet. En dan is het heel fijn als iemand gratis en van niets met je mee kan denken, met je mee kan praten in een gesprek, in alle rust. Misschien heb je wat papieren thuis liggen. He, waar je mee worstelt, waar je tegenaan loopt. En wil je graag weten waar je staat. Of er misschien ook kansen zijn of mogelijkheden zijn. Wat je rechten zijn, wat je plichten zijn. En dan kan er een sociaal raadsman of vrouw graag met je meedenken, meepraten. Als die man of vrouw dat ook fijn vindt. En dan kunnen samen worden gekeken of er misschien oplossingen mogelijk zijn. Of dat er misschien een lijntje contact kan worden gelegd met een sociaal werker, maatschappelijk werker of een jeugdwerker.
0: Ja, dus ook doorverwijzen is ook wel een onderdeel daarvan. En mensen dus helpen met wetten en regelgerelateerde dingen. Ik wil daar ook nog wel verder op ingaan wat het dan inhoudelijk verder is. Ik ben wel benieuwd hoe je dan hier zo terecht bent gekomen. Want zeker wetten en regels is niet voor iedereen weggelegd om daar adviezen in te kunnen geven. Wat is dan uw achtergrond en hoe bent u dan in deze hoek terecht gekomen?
1: Ja, ik ben zelf in het verleden advocaat geweest in de sociale rechtshulp. Dan moeten ze zogeheten toevoegingspraktijk voor mensen met weinig of geen geld. Hè, dus zeg maar de mensen die gewoon afhankelijk zijn van bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering. En die toch juridische hulp, rechtsbijstand kunnen gebruiken. En daar heeft de Nederlandse regering al lang geleden een systeem voor opgezet. Om die beste mensen ook te kunnen helpen en ondersteunen op juridisch gebied. En daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest. Ik heb het zelf bijna 20 jaar mogen doen, dat vak. Voor ook kwetsbare medemensen. Maar zoals jullie ongetwijfeld ook gelezen, gehoord, begrepen hebben. Of in kranten gelezen hebben. De overheid zit niet stil. Die heeft nogal wat bezuinigd de laatste paar jaar. En dat heeft die advocaat die zich met dat soort zaken bezighouden niet al te makkelijk gemaakt. Ik zeg het heel even voorzichtig. Daar komt wel mijn opgedane ervaring juridisch vlak vandaan. En die bagage die ik daar heb opgedaan, die kan ik vandaag de dag best goed gebruiken en inzetten. Ja,
0: bagage klinkt dus iets zwaars, maar het is de ervaring.
1: Ja, de rugzak en ervaring voor de inwoners van Gouda die ergens tegenaan lopen.
0: Ja. En natuurlijk zat u al in de doelgroep waar mensen het al wat zwaarder hebben. Is een stukje sociaal aspect natuurlijk ook al meegenomen in uw verleden daarin. En moet ik me dan voorstellen dat u werd gesubsidieerd door de regering dan om dat te kunnen doen. En het was ook alleen maar de gratis hulpverlening die geboden werd. Want is dat dan hetzelfde als ProDeo? Of is het dan dat je dan soms even een uitstapje maakt en het gratis doet? Is dat, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, ProDeo, ja, is eigenlijk in de volksmond. Hè? Op de straat wordt dat zo genoemd, hè? ProDeo-advocaat. Maar dat is eigenlijk één en hetzelfde.
0: Okay.
1: Dus heel veel mensen denken van, nou, dat is gratis en van niets. Maar dat is al heel lang niet het geval. Want de beste mensen moeten wel een eigen bijdrage aan rechtshulp betalen. Gewoon een eenmalig bedrag. Mm-hmm. En dat eenmalig bedrag is dan, dat vaste bedrag is afhankelijk van iemands inkomen.
0: Oké, en waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, als iemand bijvoorbeeld afhankelijk is van een bijstandsuitkering, hè, dan is vandaag de dag voor een inschakeling van een advocaat op basis van gefinancierde rechtshulp, met een mooi woord, dan moet je dan denken aan een kleine €280. Best aardig wat geld. Vroeger, toen ik nog advocaat was. Hè? Ik word oud. Maar die bedragen vele malen lager. Hè? Maar als iemand een bijstandsuitkering had of heeft, zeg maar, dan kan de man of vrouw een aanvraag doen voor bijzondere bijstand bij de gemeente waar hij of zij woont.
0: Dat kan ook nog, ja.
1: En dan kunnen diezelfde kosten die ik net noemde, kunnen volledig vergoed worden door de gemeente.
0: Ah, ja.
1: Dus per saldo hoeft iemand dan niet uit eigen portemonnee iets te betalen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen met een vechtscheiding of iets. Weet je, soms moet je gewoon echt iemand inschakelen. En als je dat uit eigen zak moet doen, is dat denk ik ook voor een werkend persoon ook al eigenlijk niet te betalen. Nee. Natuurlijk. Rechtshulp is gewoon heel erg duur. Dus uiteindelijk, als ik het begrijp, ook wel een beetje mede door de frustratie van de veranderingen binnen in de regering, waardoor je besloot wat anders te gaan doen?
1: Of? Ja, ik wilde toch graag me blijven inzetten voor gewoon mensen die underdog zijn, ja. Of kwetsbare positie zitten. Hè? Of het nou met een baas of werkgever te maken heeft, of met een verhuurder. Hè?
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja.
1: En dat vind ik in deze functie, kan ik dat goed kwijt.
0: Ja, en ik vind dan eigenlijk, ik heb hier een soort van verhaal neergezet van, we maken het systeem zo ingewikkeld dat we mensen nodig hebben die het weer behapbaar kunnen maken voor de burger.
1: Ja, een beetje een cirkel.
0: Ja, dat is toch een beetje apart ergens natuurlijk. Het is heel fijn dat het er is.
1: Ja.
0: En jammer dat het zo ontiegelijk moeilijk soms kan zijn, zeker als je een beetje gecompliceerde situaties ingaat. Gaat er niet eens mis, zeg maar, dat nodig is?
1: Ja, in die zin. Ja, we hopen natuurlijk allemaal dat onze functie op een gegeven moment eigenlijk overbodig is geworden.
0: Ja.
1: He, dat zou natuurlijk het meest ideale scenario zijn.
0: Ja.
1: He, dat zou ik, in mijn hart zou ik het ook liefst wensen.
0: Ja.
1: Maar het is niet echt reëel. He, kijk, het ziet er naar uit dat op korte termijn of langere termijn ziet er niet naar uit dat ze vanuit Den Haag of vanuit Brussel, Europa, er wat meer eenvoudigere regels op ons afkomen. Het wordt alleen maar, lijkt wel een soort onoverzichtelijker breid te worden.
0: Ja.
1: He? En dat kan te maken met allerlei denkbare onderdelen van het recht.
0: Ja,
1: dat is gewoon.
0: Soms is het complex natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is ook zo. En daar moet ik me net voor gaan zitten. Maar sommige dingen denk ik, moet dat dan zo moeilijk zijn? Want bepaalde dingen waar je me helpt, van officiële brieven schrijven, dat soort dingen.
1: Ja,
0: dat is ergens eigenlijk jammer dat zo moeilijk dan wordt gemaakt. Ik denk zeker als een burger daar regelmatig mee te maken krijgt, dat dan zo ingewikkeld moet.
1: Nou kijk, wat natuurlijk wel het mooie is, goed dat je dit zegt hoor, dit punt. Maar wat natuurlijk een mooie uitdaging voor ons is, ook als sociaalzijde, is op zoek te gaan naar wat mensen nog wel zelf kunnen.
0: Ja.
1: He, dus kijk, als we natuurlijk iemand tegenover ons hebben, een beetje aftasten natuurlijk is dat. He, maar als die man of vrouw zelf nog in staat is om een mooie brief te maken of een voorbeeldje daarvan, dan is het natuurlijk nog mooier als we dat samen kunnen doen. Hè? Ik bedoel,
0: of ook niet als over te nemen.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Maar dus daar zijn we natuurlijk wel een beetje met elkaar naar op zoek. Maar dat ligt een beetje aan wie tegenover je zit in het gesprek.
0: Ja, ja. Want wie komen er bij jullie terecht, gemiddeld genomen, zeg maar?
1: Heel divers. Dat is gewoon van Ik werk in het team van... Ik werk zelf in het Nelson Mandela Centergebouw. Gouda Oost. Bijna Dotterlaan, om precies te zijn. En werk ik in het team met ongeveer 14, 15 collega's. Dat zijn sociaal-maatschappelijk werkers. Dat zijn jeugdwerkers. Dat is een hele mix. Ik ben dan zelf de enige sociaal-juridische tak, om het zo te zeggen. En de jeugdwerkers komen natuurlijk vooral in aanraking met minderjarigen. Dat gaat via scholen. Komen die kinderen of jeugdigen op hun pad. En die komen met allerlei vragen waar ze tegenaan lopen in het leven. En sociaal-maatschappelijk werkers komen in aanraking met de doelgroep 18 plus tot soms wel 100 plus.
0: Ja. Ja. Wordt er dan ook doorverwezen, zeg maar, vanuit hun dan? Of komen mensen zelf naar u toe?
1: Zeker. We hebben, dus nog een paar jaar is het zo dat op scholen zijn er inloopspreekuren van collega, jeugdwerkers. Datzelfde gebeurt bij huisartspraktijken. Dat is ook iets van de laatste paar jaar. Ja. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt door mensen die voor een afspraak bij de huisarts zijn. En dat de huisarts dan denkt van, goh, het zou misschien wel handig kunnen zijn dat die man of vrouw een deurtje verder gaat. Hè? Als je dat zelf ook wil natuurlijk, hè? Als je ervoor open staat. Want ik krijg wel signalen dat er misschien wat meer aan de hand is dan alleen pijn in die arm.
0: Hè? Mm-hmm.
1: En bijvoorbeeld financiële problemen. Ja. Of gedoe met een bedrijf of winkel waar iets heeft gekocht. Nou, ja, zo kan je wel doorgaan.
0: Ja, ja, sommige mensen zullen er misschien het hoofd in het zand steken als het tegenwikkeld wordt, wat alleen maar grotere problemen oplevert. Ik kan me ook voorstellen, als je bijvoorbeeld niet goed bent in de Nederlandse taal, dat het dan nog ingewikkelder wordt. Of al wat ouder en niet goed in de Nederlandse taal, dat je niet veel ervaring met computers hebt. Alles is bijna digitaal natuurlijk. Maar ja, dan moet je jou wel vinden ook natuurlijk.
1: Zeker,
0: Want wat doe je nou? Wat is nou het grootste deel van je takenpakket als je aan het werk bent, zeg maar?
1: Het grootste pakket is dat ik over het algemeen best veel mensen zie en spreek door de week. Maar allemaal over het algemeen vrij kort. Hè, dus zeg maar één keer, soms twee keer of maximaal vijf keer. En ik heb zelf heb ik iedere week spreekuur in het gebouw wat ik net noemde. Op donderdagmiddag tussen 2 en 4 uur 's middags. Op afspraak op dit moment is dat. Maar als mensen dan zouden contact opnemen met Sociaal Team Gouda en ze zeggen van, goh, ik heb behoefte aan een gesprekje met iemand die juridisch verstand van zaken heeft, dan kan die een afspraak krijgen, gratis en van niets. En dan kan die langskomen.
0: Ja.
1: Hou ik me ook veel bezig met het schrijven van brieven. Op naam van klanten, ik noem het maar klanten, hè, met, of de inwoners van Gouda zelf. Dus niet de briefpapier van Sociaal Team Gouda. Want dan blijft natuurlijk iets van de man of vrouw zelf, hè, waar die tegenaan loopt. Maar dan proberen we te helpen en ondersteunen met het schrijven van een degelijke brief. En dat kan echt een immigratie- en naturalisatiedienst zijn. Over het uitblijven van een beslissing op een aanvraag verblijfsvergunning. Dat kan gaan over onderhoudsklachten van een huurwoning richting een verhuurder.
0: Er liggen wel templates klaar, denk ik, of niet?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, alles met de hand zelf?
1: Nee, AI gebruik ik zelf niet, bijvoorbeeld.
0: Nee, nee.
1: Maar ook geen voorbeeldbrieven, want ik ben altijd wel van op zoek gaan naar de achtergrond van iedere klant. Iedere man of vrouw. En gewoon het maatwerk bedoel ik. Ja, ik wil gewoon dat het precies bij hem of haar past.
0: Ja. Ja. Nou, mooi dat je dat zegt. Nee, sommige dingen zijn natuurlijk wel al een beetje...
1: Ja, zeker.
0: Van,
1: ja. Nee, maar dat vind ik ook wel weer een uitdaging, omdat precies dat plaatje te vinden wat bij hem of haar past.
0: En wanneer word je niet geholpen? Val je niet onder de doelgroep, zeg maar, waarbij je zegt van, is er een bepaalde financiële, hoe zeg je dat? Een barrière of een
2: grens?
0: Ja, ja. Iets in die richting?
1: Ja, nou ja, we hebben een zogeheten aanmeldadviesdienst. Ja, dat klinkt een beetje gek misschien. Maar dat zijn collega's die bedienen de telefoon op een dag. En die hebben meer de mailbox van het Sociaal Team Gouda. Ik kan straks wel de contactgegevens daarvan doorgeven als je dat fijn vindt. En die komen heel veel in contact met een telefoon. Een soort callcenter, zo moet je je voorstellen. En die komen wel eens eigenlijk in contact met mensen die best veel geld verdienen. Qua salaris of een hoog vermogen hebben qua spaarrekening. En als mensen gewoon de waarheid vertellen aan de telefoon. He, dan wordt gezegd, daar is Sociaal Team Gouda niet 1, 2, 3 voor bedoeld.
0: Ja.
1: Maar uitgangspunt is wel dat iedereen welkom is.
0: Ja.
1: ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid en ga zo maar door. Hè. In die zin maken we geen enkel verschil, geen onderscheid. Ja. Maar als blijkt dat iemand een top inkomen heeft, om het zo te zeggen, en die wil gaan scheiden. Ik maak even een voorbeeld. Dan gaan we natuurlijk wel. We kunnen wel een informatieadviesgesprek geven. Daar doen we ook helemaal niet zo moeilijk over. Maar die beste man-vrouw zal dan natuurlijk wel naar een betaalde advocaat in dit geval moeten worden doorverwezen. Die kan niet ernaar mee komen voor het systeem van financiële rechten, wat ik daar straks noemde.
0: Ja.
1: En hetzelfde geldt voor elk jaar. Hebben heel veel mensen moeten aangifte doen van de inkomstenbelasting. Soms komt het wel eens voor dat mensen aan de telefoon zeggen van ik val onder jullie doelgroep. Ik heb een heel laag inkomen. En dan ben je bezig met invullen online samen met Digit om een aangifte te verzorgen. En dan blijkt dat mensen toch heel veel inkomen of vermogen hebben. En dan zeg je niet meer gelijk nee, maar dan zeg je wel de volgende keer van de sociaal team Gouda is daar niet eens wat voor bedoeld. Dus alsjeblieft volgend jaar alsjeblieft een deurtje verder naar een belastingconsulent die €100 bijvoorbeeld vraagt voor het klusje.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, hoef je niet je financiën bloot te leggen om bij jullie te komen.
1: Nee hoor. Nee.
0: Maar het is gewoon wel echt gemaakt voor de mensen die het gewoon wat moeilijker hebben. En dat is ook niet meer dan fair, want het is natuurlijk, het kost je ook tijd als iemand het kan betalen en het gaat van de tijd af die je misschien aan iemand kan geven die dat echt niet kan dragen. Doen jullie ook bijvoorbeeld iets met consumentenrechten of zo?
1: Zeker. Ik bedoel, als mensen aankopen doen in de winkel of bij een bedrijf of wat ook veel voorkomt, iets heeft met een energieleverancier of een waterbedrijf. Er komen bijvoorbeeld jaarafrekeningen vragen. Of laatst hadden we noodfonds energie wat speelde. Mensen die willen graag kijken of ze daarvoor in aanmerking kunnen komen, ja of nee. Het toetsen, beoordelen van jaarafrekening van energiemaatschappij is best soms ingewikkeld. Hè, waar je op kan letten of hoort te letten.
0: Ik heb soms het idee dat ze het zelf ook niet weten. Als je kijkt naar de beschrijving en dat je denkt van, jullie gooien ook maar gewoon woordjes naar bepaalde bedragen. Ja. En dan als ik het maar niet snap, dan betaal ik wel.
1: Ja.
0: Is dat zo? Of is het wel, klopt het wel echt? Of
1: soms gaat het wel eens fout. Maar dan moet je net weten waar je op let natuurlijk. Hè, waar je moet letten. Om een voorbeeld te geven. Er zijn wel eens situaties dat de energiemaatschappij probeert met terugwerkende kracht, als er bijvoorbeeld geen meterstanden zijn doorgegeven, gedurende opeenvolgende jaren, dan doen ze wel eens een afrekening sturen die gebaseerd is op 3, 4, 5, 6 jaar terug in de tijd.
0: Ja,
1: en dat wordt dan geprobeerd, om het zo te zeggen, terwijl eigenlijk dat niet eens die altijd mag.
0: Ik heb exact hetzelfde gehad natuurlijk. Ik heb toen nog in een soort van semi-rechtzaak gedaan. Die mensen maakten er echt een potje van. Ook gewoon zo gênant.
1: Maar uitgangspunt, wat ik straks wel toch even wil benadrukken, is dat iedereen in Gouda is gewoon welkom aan te kloppen bij Sociaal Team Gouda. Maar wij over het algemeen, de mensen die bij ons over de vloer komen, of de drempel overkomen, wat dan natuurlijk al vaak een heel erg dingetje is, om hulp te aanvaarden en of te vragen. Dat is natuurlijk dat is best soms lastig voor veel mensen. Dat de doelgroep zelf, zeg maar, die bij ons komt, is met name natuurlijk mensen in de lagere inkomenscategorie. Of die het financieel lastig hebben om rond te komen.
0: Ja.
2: En kunnen mensen eventueel ook anoniem bijvoorbeeld met jullie in contact komen? Hulp krijgen anoniem?
1: We hebben nog geen chat of WhatsApp gelegenheid, zeg maar, in Sociaal Team gaan we wel mee bezig om dat op te zetten.
2: Okay.
1: Ja, ook voor jongeren bijvoorbeeld.
0: Ja, want zit er dan stigma op bijvoorbeeld ook om jullie hulp in te schakelen, denk je?
1: Nou, ik denk wat ik net zei, zeg maar, dat het best moeilijk is om die drempel over te gaan. Je hebt bijvoorbeeld heel veel post thuis van in dit geval aanmaningen van bedrijven of van instanties. Je iets moet betalen. In eerste instantie denk je van het zal zo vaak niet lopen. Ik loop wel los. Ik doe het briefje even in de onderste lade. Op een gegeven moment is de fase ongeopende post. De stapel wordt steeds hoger. Leggen ze in daar. Ja. En op een gegeven moment kan je niet meer verder. Tenminste, dan krijg je bijvoorbeeld te maken met een deurwaarder die in beeld komt.
0: Ja.
1: Of nog erger, beslag op een salaris of een uitkering. Hè? En dan is het nog steeds lastig voor mensen om de drempel over te komen. Ja. Om hulp te aanvaarden. En er zijn wel, gelukkig maar, heb je in Gouda ook een meldpunt zorg en overlast.

0: middel van dit interview dat er misschien toch luisteraars zijn die het daardoor toch aandurven of in ieder geval weten van het bestaan van. Eerlijk gezegd heb ik ook even moeten opzoeken wat het was en ik had het anders ook niet geweten. Ik vind het heel fijn dat zoiets op zijn plaats is, want het is soms gewoon echt heel moeilijk om in die rechten en dingen een weg te vinden, zeker als je er geen kaas van gegeten hebt. En wie wel? Ik bedoel, als je daar wat van weet, dan is het meestal je baan. Het is niet een soort van iets wat je on the side als een hobby gaat doen meestal. Dus heel fijn dat dat kan, want het kan zo vreselijk duur worden om ook al sta je in je recht, om daar hulp in te krijgen. Is er nog iets wat je... Wil jij nog iets vragen trouwens? Of? Nee, oké. Okay. Is er nog iets wat we nog gemist hebben?
1: Nou, ik denk... Wat ook wel van belang kan zijn voor zo'n gesprek met een sociaal raadsman... Kan ook van belang zijn dat mensen bijvoorbeeld al maanden of soms jaren rond blijven cirkelen. Hè, die zitten maal in hun hoofd met een bepaald iets, hè, van een bepaald lopen ze tegenaan. En dan weten ze niet wat ze ermee aan moeten. He, dat beheerst hun leven, laat ik het zo zeggen. He, die ene kwestie. En dat kan soms best zinvol en raadzaam zijn om zo'n gesprekken te hebben met een sociaal raadsman. Om dan uit te leggen van dit is wel of niet mogelijk. Dat kan soms al heel veel uitmaken. Waardoor mensen, als ze dat gesprek hebben gehad en gewoon keurig uitgelegd is wat er wel of niet mogelijk is, dat ze daar weer verder kunnen, een stapje verder kunnen maken in hun leven voorwaarts. Gewoon toekomstgericht bedoelen. Ja.
0: En dat spreekuur kun je dan vrij binnenlopen? Of niet?
1: Op dit moment is het nog op afspraak. Maar het kan zo zijn dat er binnen nu en een paar maanden of iets langer dat het spontaan gaat worden. Maar op dit moment is het nog op afspraak.
0: Het is nog te druk eigenlijk.
1: Niet zozeer te druk, maar zo is het nu ingericht.
0: Ja. Ik kan me voorstellen als het heeft over die drempel en alles, dat het makkelijker is om als een soort impuls erheen te gaan. Dan dat je helemaal weer jezelf, je naam en alles moet gaan opgeven. Nee. En ik snap ook voor de voorbereiding dat het misschien fijn is om te weten waar je aan toe bent. Maar,
1: nee, maar is een goed punt hoor. Ja. Maar we zijn nu met z'n drietjes in Gouda. En zelf, ik verzorg nu zelf als enige het sociaal raad, hier de spreekuur, met een mooi woord. Maar als we straks met z'n tweeën of z'n drieën zijn, kan dat misschien veel eenvoudiger.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Waar kunnen mensen informatie vinden hierover en eventueel inschrijven voor die spreekuur en dergelijke? Waar kunnen ze dat doen?
1: Nou, allereerst hebben wij een algemeen telefoonnummer.
0: Een website is over het algemeen beter, omdat mensen anders moeten meeschrijven.
1: Website,
0: daar zou het ook op, neem ik aan, toch?
1: Zeker.
0: Ja, oké. Ja.
1: Website www.sociaalteamgouda.nl.
0: Ja.
1: En een e-mailadres.
0: Mm-hmm.
1: En info@sociaalteamgouda.nl.
0: Ja.
1: En het algemene telefoonnummer, maar dat staat op de website.
0: Maar ik mag het noemen, maar dat is niet houden.
1: Voor de luisteraars 088-900-4321. Ik herhaal 088-900-4321. En verder heeft Sociaal Team Gouda een Facebook-bladzijde.
0: Ja.
1: En LinkedIn. En zo.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon googlen. Ja. Dan kom je op alles. Ja, Sociaal Team Gouda. Ja. Duidelijk. Ik denk dat we dan aardig duidelijk hebben wat het is. Wat je kan doen. Wil je nog meer weten, kun je naar de website. Bedankt voor je tijd. En voor de interesse ook om in de uitzending te komen. En ik hoop dat mensen er wat aan hebben.
1: Ja, nou, hartstikke graag gedaan.
0: Ja.
1: Bedankt ook.
0: Ja, graag gedaan. En geniet nog straks even van het mooie weer.
1: Goed zo, ga ik doen.
0: En dit was Joop Hardam, sociaal raadsman gemeente Gouda. Je kan dus naar sociaalteamgouda.nl, info@sociaalteamgouda.nl. En je kan ze ook vinden op Facebook, LinkedIn. Gewoon eventjes Sociaalteam Gouda zoeken. En dan kan je gratis en voor niks en anders misschien met een klein beetje kleine bijdrage kan je dus geholpen worden in het hele euvel van de bureaucratie in deze vreselijke, ingewikkelde samenleving. Nee, valt mee. Maar mocht je er niet uitkomen, kijk gerust dan eventjes.

0: Ja, dit is alweer het einde van Radio Totaal Normaal. We vinden het allemaal heel erg jammer. Maar over 2 weken weer een nieuwe uitzending. Zelfde tijd tussen 3 en 5, 2 uur lang. Volgende week wordt dezelfde tijd herhaald, Radio Gouwestad. En je kan ons terugvinden op radiototaalnormaal.nl. En ook op YouTube en dergelijke. Zoek gewoon op Radio Totaal Normaal of Radio Totaal Normaal Gouwestad. Vragen is Radio Totaal Normaal uit Gouwestad.nl. Tot over 2 weken. Dan gaan we het over Korsakoff hebben.
1: Ja.
0: Even een zijstapje op het alcoholisme van vandaag. En geniet van het mooie weer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt aan de redactie en de Leonie, presentatrice.
1: En Marcia.
0: En Jaap. En dankjewel. En Yvonne. En iedereen die het allemaal mogelijk maakt. En geniet ervan verder. En tot over 2 weken een nieuwe Radio Totaal Normaal.
1: Tot over 2 weken.
0: Doei.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: In Gouda gebeurt het. Op Goudenstad hoor je het.
1: Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

0: there's a new point of view. And if there is, it's a pity to miss. Sad but true.
1: Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Bye.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroutes door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek vanavond die wordt verzorgd door Remco Bologne. En het is de eerste donderdag van de maand, dus het wordt wat mij betreft weer een uurtje wereldmuziek. Maar er zitten twee verrassingen zitten erin. Eentje dat gaat over een Nederlandse actrice die in een hele vreemde taal zingt. Maar daar gaan we zo meteen nog wel over hebben. En de andere dat is een stukje uit een documentaire die ik pas gezien heb over een van de beste flamenco danseressen ter wereld. Maar goed, zover zijn we nog niet. We zijn begonnen met She Bent Sur en Johnny Greenwood en de Rajasthan Express. Het nummer was getiteld Shikwa. Het is duidelijk afkomstig uit India, maar ze hebben geprobeerd dit hele spul bij elkaar te laten klinken alsof het een funkmachine was. Nou, ik vroeg me af of het misschien iets was voor Hans Sloter. Want die heeft zo'n lekker jazzprogramma. Bij mij kwam het meer over bij de jazz dan de funk. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Een lekker stevig nummer. Kijken of het volgende nummer ook zo stevig is. Denk het niet, maar goed. In ieder geval afkomstig uit Occitanië. Dat gedeelte wat in het zuiden van Frankrijk zit. Stukje nog in Italië en in Spanje. Ze spreken daar Occitaans. En de groep die er vandaan komt, die is genaamd Cocagna. Neem ik maar aan, want ik spreek geen Occitaans. Maar goed, we maken er maar wat van. Vlaam folklore, dat is in ieder geval de titel van het nummer waar u naar gaat luisteren.

0: capule trudia, che in plaz cantundre sluca, d'un capule trudia.
1: Cuhotelu,
0: e staccatelu, e belusis un lempon.
1: Cuhotelu,
0: e staccatelu, nina rampaia mei pru, e campar le zuxita, scate vergogna. E campar le zuxita, scate vergogna.
1: Clamatelu,
0: esclamatelu, la repic de cadeur.
1: Clamatelu,
0: esclamatelu. Ninauram paia mei pru
1: pensa lu carmai
2: crane folklore amelibiai capit folklore
3: alienadau
2: hardit folklore
3: porcalasau
2: pelit folklore
3: lukirenau
2: hardit folklore e las pandemias gardar en la tero guaitan la ribero e que me y encuero la
4: ja en ik heb me ooit laten vertellen dat als dames aan het woord zijn dat mannen hun mond dicht moeten houden. Dus dat heb ik ook maar even gedaan toen de dames bij ze waren met het nummer af te sluiten. Maar we gaan gewoon lekker door met muziek uit Afrika. Want als u bij het horen van de volgende artiestennaam zegt, die ken ik niet, daar heb ik nog nooit van gehoord, dan heeft u toch wat gemist. Fatoumata Diawara. En hij heeft een album uitgebracht getiteld Massa. En van dat album gaan we een nummer spelen getiteld Fala. En in dat album wordt hij bijna alleen maar begeleid op een gitaar, bas en minimale percussie. Maar de boodschap die hij daarmee overbrengt, die is wel des te steviger.

Fatoumata Diawara met het nummer Fala. En dat is een stuk anders dan de eerste twee nummers die we hoorden. Dat is een stuk rustiger. Of het volgende nummer ook zo rustig blijft, dat weet ik niet. Komt wel uit hetzelfde continent, Afrika. Maar hiervan moeten we dus echt naar de noordgrens van Afrika toe gaan. En dan zo ver mogelijk naar het oosten toe. Dan komen we land tegen dat zich gevormd heeft rondom de Nijldelta. En dan weet u het al, dat is Egypte. En daar komt singer-songwriter Mariam Saleh vandaan. Het is een protestzangeres. Duidelijk de protesterende stem van de jeugd tegenwoordig in Egypte vertegenwoordigend. Hij heeft een mooi album gemaakt en van dat album het nummer Wanas.

Mariam Salah, mooie stem. Ja, het is een beetje uitgeklede begeleiding. Alleen maar eigen beetje percussie, maar het nummer is goed om aan te horen. Het is weer heel anders dan de voorgaande tracks. En ik beloof dat de volgende track het ook gaat worden. Het volgende track wordt in ieder geval uitgevoerd door een duo genaamd Bobo en Bahaya. En het nummer is getiteld Rafosa Mandai Tandra. En er staat wat verderop in het tijdschrift, want dit alles is weer afkomstig van de muziek die meegeleverd wordt met het tijdschrift Songlines uit Engeland. En dit is van de uitgave juni 2026. En die Maxime Bobo, dat is een free jazz loving Franse saxofonist met een Malaga gitarist Bahaya. Jongen, jongen, jongen, maak eens het lekker makkelijk vanavond. En de muziek die komt in ieder geval vanuit Madagaskar. En daar mag u naar gaan luisteren en hopelijk ook van genieten. En is, zoals ik al zei, getiteld Rafosa Mandai Tandra.

Zo, als je nu nog niet wakker geworden bent na het avondeten, dan weet ik het niet. Het is in ieder geval vanavond weer zeer afwisselend, de muziek. Ik kan me voorstellen dat u niet alles even prettig in het gehoor vindt liggen, maar ja, het hoort er nou eenmaal bij. We gaan in ieder geval het volgende nummer, dat is weer een wat rustiger nummer. Afkomstig van een Rwandese zangeres, Bizimungu Dieudonne. En van het album dat zij gemaakt heeft, Inyange Ibarusha Kwera. Dat is de titel. Ik hoop dat ik het fatsoenlijk uitgesproken heb.

Het is zo jammer dat ze dus weer die cd's helemaal volgegooid hebben met uitvoerenden met de namen die ik niet uit kan spreken, zoals ook van het nummer dat u net hoorde. Bijimungo Dieudonne. Het gaat me de tweede keer beter af dan de eerste keer. We gaan kijken of het voor het volgende nummer ook weer gaat lukken. Het is in ieder geval een singer-songwriter uit Zuid-Afrika met de naam Bongesiwe Mabantla. Dat is even lastig om uit te spreken. De titel van het nummer wat hij gaat doen, dat is een stuk makkelijker. En het gaat waarschijnlijk over de reis die hij gemaakt heeft van Kaapstad naar Johannesburg. En het nummer is getiteld Zama. MUZIEK

Lekkere, rustige muziek. Ja, yes, dat heb je als er een man praat. Hè? Dan ga ik er gewoon dwars doorheen. Als een vrouw praat, dan hou ik mijn mond dicht. Ik weet niet wat dat is. Maar goed, lekkere, rustige muziek om naar te luisteren. En we gaan door met iemand die uit Brazilië afkomstig is. Is verhuisd naar Lissabon, heeft daar een groep opgericht. Rua de Pretas. En heeft een heel mooi album gemaakt. Benguela is een nummer wat ik van dat album laat horen.

0: Rua de Petras. En het is natuurlijk makkelijk als je in Brazilië woont en je verhuist naar Lissabon, want dan spreken ze gewoon dezelfde taal, hè, Portugees. En nou is dit deze uitzending, die elke eerste donderdag van de maand plaatsvindt, bekend om het feit dat we daar dus geen Engelstalige muziek in doen. Nou, er is al een beetje gezondigd met een van de vorige nummers. En het volgende nummer gaat helemaal gezondigd worden. Het gaat in ieder geval over iemand die verliefd is en op de ramen klopt. Maar dat blijkt dan uiteindelijk een geest te zijn die al meer dan 100 jaar rondzwerft. Het is een nummer, The Love is Ghost, van Frankie Archer.
1: My love has skin like snow in winter. Her cheek.

0: while I'm asleep.
1: Frankie Archer was dat. Volgende nummer is er een van drie die iets heel speciaals hebben. Die kwam ik tegen, dit nummer, in een documentaire getiteld La Singla. En dat ging over een Spaanse flamenco danseres, misschien wel de beste die ooit geleefd heeft. Ze leeft trouwens nog steeds. Genaamd Antonita en La Singla. Ze woont nog steeds in Barcelona, waar ze opgegroeid is. Kon onvoorstelbaar goed de flamenco dansen, is daar wereldberoemd mee geworden. En in die documentaire was een nummer te horen wat heel erg rustig begint. Het is geschreven door Juliana Heineman en op zang doet daarmee Maria Muñoz. En het nummer is getiteld Serana Que Te Olvidara.

0: nummer uit die documentaire La Singla, geschreven door de Duitse componiste Juliane Heineman, die ook viool speelt, samen met de Spaanse zangeres Maria Muñoz. En het is een heerlijk nummer om naar te luisteren en het is ook een hele indrukwekkende documentaire om te bekijken, is nog steeds op YouTube te zien. Toen zat ik pas geleden ook weer naar de televisie te kijken en toen dacht ik van potverdorie, dit nummer ken ik toch, dit ken ik toch, dit ken ik toch. En na 6 keer het gezegd te hebben, dit ken ik toch, drong het tot me door wat het was. Maar ik herkende het eigenlijk niet omdat het gezongen wordt in een hele andere taal als het origineel. Ik laat eerst horen wat ik dus op de televisie hoorde. En ik vraag aan Remco of hij dat nu op zal starten.
1: Oh, we should have started it like this.
2: Let's do it again.
1: Let's do it again.
2: Let's do it again.

Nou, Remco die had in ieder geval goed dat het origineel is Total Eclipse of the Heart. En dat is natuurlijk van Bonnie Tyler oorspronkelijk. Maar ja, goed, die is overleden, dus daar kunnen we rustig eens een keer een stukje muziek van draaien. Maar wie zong dit nou in het eerste gedeelte? We gaan zo meteen nog even luisteren naar het origineel. Nou, ik kan vertellen dat het kwam uit een uitzending van de televisieserie Star Trek. Het werd gezongen door Uma, een Nederlandse actrice die die rol speelt. En de taal die ze gebruikte daarin was gewoon Klingon. Dus dan weet u dat ook weer. En zelfs in Klingon klinkt Total Eclipse of the Heart toch best wel weer geinig. Laten we nog even luisteren naar Bonnie Tyler.

Total Eclipse of the Heart. Wat mij betreft was je gewoon de zingende Rod Stewart. De vrouwelijke Rod Stewart. Ook zo'n lekkere race stem. Jammer dat ze dood is. Er komt geen nieuwe muziek meer. Er komt ook geen nieuwe muziek meer. Ja, nog een klein stukje instrumentaal. Ik bedank Remco in ieder geval voor de techniek van vanavond. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik hoop dat het weer naar genoegen was. Volgende week Julie Felix. En lekkere Ierse muziek is dat allemaal. Met of Schots. Nou ja, goed. Ik ga volgende week maar luisteren. Komt u er vanzelf achter. Hey, prettig weekend.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
6: Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu. U hoort het bij... Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Soul Power, het soulprogramma van RTV Gouwenstad. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet de techniek vanavond. Vanavond heeft Soul Power pionier Sam Cooke, Let's Stay Together, als klassieker van de avond. Een mini-special over Leon Bridges. Drie soul-hits uit het jaar 1967 en Slaapkamer Soul van October Johnson. Maar eerst een stuiver voor uw gedachten.

Ja, de Amerikaanse soulzanger William Bell met Penny for Your Thoughts uit 1971. Bell werd in Memphis geboren als William Yarbrough. Hij was de eerste mannelijke solo-act die voor Stax tekende. En bekende hits van hem zijn You Don't Miss Your Water en Private Number dat hij samen opnam met Judy Clay. Maar hij was ook zeer succesvol als songwriter van nummers als bijvoorbeeld Any Other Way, I Forgot to Be Your Lover, Born Under a Bad Sign en Every Day Will Be Like a Holiday. Hij won talloze onderscheidingen en awards, bijvoorbeeld een Grammy voor zijn album This Is Where I Live uit 2016. Sam Cooke was een grote invloed op William Bell, maar ja, voor wie was hij dat niet eigenlijk? Sam Cooke begon als gospelzanger, maar scoorde tussen 1957 en 1964 30 top 40 pop en rhythm and blues hits in Amerika en ook in diverse andere landen. Hij had zijn eigen platenlabel Star Records en was actief in de Civil Rights Movement. Hij overleed in 1964 op 33-jarige leeftijd door een geweldsdelict. In Nederland had hij zelfs in 1986 nog een hit met Wonderful World. Maar dit is Somebody Have Mercy uit 1962.

Een fijne ballad van de Tedeschi Trucks Band Sweet and Low uit 2013. Een Southern Rock Band die veel soul en gospel in zijn muziek verwerkt. Ja, de klassieker van vanavond is van de Last of the Great Soul Singers, zoals hij wel genoemd wordt, Al Green. Ruim 80 jaar geleden geboren in Arkansas, beroemd geworden door de Memphis Soul van High Records. Hij is nog steeds actief in de muziek als we dit programma opnemen, medio juli van 2026. En sinds 1976 is hij dominee van zijn eigen kerkgemeenschap. Let's Stay Together was een nummer 1 hit, rhythm and blues en pop in 1972 en werd talloze malen gecoverd door collega's.

When It Was Wrong, hedendaagse retro soul uit de Verenigde Staten, uit Californië uiteraard. Want de band heet It California Honey Drops. Een band onder leiding van zanger-gitarist Lech Wierzenski. En die heeft dan vast Poolse voorouders, denk ik. Ik heb u drie nummer 1 rhythm and blues hits beloofd uit het jaar 1967. En de eerste twee staan klaar. Motown Soul van Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. En daarna de Queen of Soul, Aretha Franklin, met I Never Loved a Man.

soul-legende Aretha Franklin. Haar familie en vrienden noemden haar Ree. En op Amazon Prime staat een fantastische biopic over haar leven. De mini-special gaat over de 37-jarige in Atlanta geboren singer-songwriter Leon Bridges. Hij ontleent zijn inspiratie aan de rhythm and blues en soul uit de jaren 50 en 60. Won een Grammy in 2019. Speelde voor Barack en Michelle Obama in het Witte Huis in 2016. En zijn eerste twee albums stonden ook in Nederland in de albumtop, respectievelijk op plaatsen 10 en 22. Ik laat drie nummers van Leon Bridges horen. We beginnen met Beyond en dat komt van het album Good Thing uit 2018. Daarna Smooth Sailing en dat komt van het gelijknamige album uit 2015. En we sluiten af met Details van het album Gold Digger Sound uit 2021. Driemaal Leon Bridges.

Ja, nu zo uit 2021. Maar we gaan terug in de tijd naar 1967 voor de derde hit, nummer 1 hit uit dat jaar. En dat zijn niemand minder dan Sam en Dave, oftewel Double Dynamite met Soul Man.

De studio was weer even een discovloer met Casey en de Sunshine Band. That's the way I like it. Ook in Nederland een grote hit in 1975, ook een nummer 1 hit. En Henry Wayne Casey uit Florida treedt anno 2026 nog steeds op. Ja, en naarmate dit programma het einde nadert, is tijd voor rustige muziek. Slaapkamersoul, in dit geval van October London. Een Amerikaanse rhythm and blues soulzanger die een hit had in 2023 met dit nummer Back to Your Place.

Een grote hit van Otis Redding, These Arms of Mine. En hij werd in de jaren 60 lid van de Club van 27 toen zijn helikopter verongelukte. Ja, deze aflevering zit erop van Soul Power. U bedankt voor het luisteren. John Goedkoop bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: luisteren naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid